0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een tiental gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
3: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
4: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
3: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
8: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
9: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl.
10: Je raakt er niet uitgekeken.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, ja, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
6: Kurk24.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
10: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
11: In Hoogeveen.
12: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
9: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
7: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Kozijnen Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Kozijnen Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via LeedsJeans.nl.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
3: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
8: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
10: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
11: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
9: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
12: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
13: Kurk 24.
12: Kurk24.nl.
5: Radio Drenthe.
14: De Boer op.
5: Met Wim Boer.

0: 1979 was dat ABBA en Does Your Mother Know?
1: Radio Drenthe. De Boer op. Met Wim Boer.
0: Een hele goeiemorgen op deze zaterdag. Het is alweer 1 augustus. Welkom bij De Boer op, het agendaprogramma van Radio Drenthe. Waarbij je zelf ook je bijdrage kunt leveren. Dat kun je heel simpel doen door een mailtje te sturen naar agenda@rtvdrenthe.nl. Nou, we hebben vanmorgen allemaal in het programma. Er bent heel veel markten, want het is natuurlijk volop zomerseizoen. Er bent festivals, er bent mooie concerten. En we hebben ook mooie muziek in het programma. Eros Ramazzotti is dit en Machiavello, Questo Amore.

0: van, dan moeten we volgens mij een aantal jaren terug, ik weet niet eens meer welk jaar precies, het Drents Lyrisch Festival. Help me eens eventjes.
1: Voor mij was het 2021, want mijn dochter was net geboren.
0: Oké, 2021 met, ja, met Vuul OO, hè?
1: Dat klopt, ja,
0: in
1: zeker.
0: In dit geval, ja. Toen de winnares van het Drents Lyrisch Festival. En volgens mij, want het jaar daarvoor was het in verband met corona niet. En kreeg je toen de prijs niet van Leon Moorman, dacht ik, overhandigd. Ja.
1: Klopt, inderdaad. Ja,
0: moet
1: zeker
0: eventjes weer in mijn geheugen graven. Ja. En nog steeds, ja, lekker nog steeds lekker muzikaal actief. We gaan straks ook nog iets draaien van het project waar je ook mee bezig bent. Maar je bent een echte Westerborker. Dus je kunt gewoon lopend naar je eigen optreden gaan.
1: Nou, zeker. Dat doe ik ook echt wel. En dan kunnen we daarna nog even lekker een drankje drinken. En dan kan ik weer lopend naar huis doen.
0: En we lopen naar huis. Goed zo. Hey, muzikaal gezien. Maar je doet het niet alleen. Je doet het samen met Erik. En Erik, die kennen we dan, ja, ook weer als een van de leden van Awesome. De oud-leden in dit geval. Ook wel andere dingen gedaan. Ja. En ook volgens mij met nog veel meer muzikanten in Westerbork waar hij mee samenspeelt. Jullie zijn een duo. Is dat echt een eenmalig iets? Of doe je dit vaker?
1: Nee, inmiddels spelen wij denk ik al zo'n 10 jaar samen.
0: Oh.
1: Bedachten we ons laatst. Mm. Ja, wij doen eigenlijk al zo'n 10 jaar. Ik moet wel zeggen dat we de laatste jaren wat actiever zijn geworden. Maar als akoestisch duo spelen we ontzettend veel bruiloften, kleine festivals, terrassen, feestjes, partijen. Dus eigenlijk doen we al heel veel samen.
0: En wat is het repertoire? Wat kunnen we dan tegenkomen, Jolien?
1: Nou, het leuke is, omdat we akoestisch zijn, kunnen we elke week onze setlist een beetje omgooien. Dus elke keer hoor je wat anders. Maar we proberen de echte coverband clichés een beetje te ontwijken, maar wel de herkenbare nummers te spelen. Dus het kan echt wel van Maan en Goldband naar Alanis Morissette gaan.
0: Oké. Okay. Heel divers.
1: Dus alle kanten op. Iedereen, heel divers. Dus iedereen die herkent wel iets, denk ik.
0: Ja, en Erik op gitaar en jij zang, dat is de combinatie volgens mij, hè?
1: Ja. Ja, klopt. Ja. En daarnaast hebben we nog een drumcomputer bij ons. Dus af en toe maakt het wat dansbaar. Er zit een beat onder. Dus proberen we wel wat toe te voegen aan het akoestische.
0: Heel erg benieuwd. En dat in Westerbork, het Keienfestival. En ik zei zelf, ik heb wel iets met de historie. Ik heb het ooit wel mee helpen organiseren vroeger. Het is volgens mij een paar jaar, ook tijdens corona, dat het wat doodgebloed is. Maar sinds een aantal jaar is het weer een groot evenement, geloof ik, hè?
1: Ja, vind ik wel. Vroeger was het altijd na de nacht van Bork, volgens mij.
0: Ja.
1: Was het altijd in hetzelfde weekend. Mm. En dat was ook altijd heel leuk. Inderdaad, een paar jaar niet. En nu sinds een paar jaar organiseert zomeractiviteiten het wel weer. Dat is erg leuk.
0: Ik weet nog wel, na de nacht van Westerbork was altijd een zware bevalling om zondags dan naar het Keienfestival te gaan. Dus dat was wel een dingetje.
1: Het was zwaar om te zingen.
0: Ik denk dat mensen zich daar nog wel in herkennen, ja. Nou, er zijn in Westerbork verspreid een aantal pleinen, zeg maar. Je hebt een rockplein, die staat dan bij de Trufsteker. Met het straatorkest Toos, wat er bijvoorbeeld ook is. Die zijn op tournee. De Music Miles, de band, die speelt daar. Vervolgens heb je ook nog een feestplein. Dat staat bij de woonservice. Met Maxime Vroger, Manuel, Jan Vaatjes en DJ Remco. En dan het akoestische plein. En dan komt volgens mij bij jullie terecht, hè?
1: Dat klopt inderdaad. Dan kun je wat meer een drankje drinken, lekker zitten, lekker luisteren. Dus dat is het akoestisch plein.
0: En jullie doen het dan samen met Alice Sengs in dit geval?
1: Ja, klopt. Dat is Alietje en Arno van Loo doen dat samen. Dus dat is dan weer piano en zang. Dus het is wel een leuke afwisseling.
0: Oké, heerlijk, lekker geniet. Ik heb de weersverwachting gezien voor komende zondag, maar dat is helemaal niet slecht, hè?
1: Nee, ik denk dat het wel een heel leuk festival kan worden dit weekend.
0: Dat denk ik ook inderdaad. Goed. Nou, er is dus heel veel muziek. Je kunt lekker drankjes genieten. Er is een braderie. Er zijn kinderactiviteiten met een draaimolen, zweefmolen. En dat soort. Je kunt je laten met een glittertattoo op laten. Leuk en dat soort dingen meer. Het is allemaal gratis entree en lekker genieten in Westerbork. Duo Jolien en Erik. Dus morgen te zien en te horen op het Keienfestival. Met nog veel meer randactiviteiten daar. En ze maakt natuurlijk ook deel uit van de band Samsland. Dit mensen met da-da-dansen.

0: 60 jaar geleden was het een hit voor de Supremes met You Can't Hurry Love.
1: De agenda.
0: Nou, laat de agenda maar eens even induiken wat er allemaal te doen is dit weekend. Morgen kun je terecht in Urvelte voor een boerendag. Dan heb je het over oogsten, over dorsen, over seismaaien, oldtimer trekkers, ambachten, dans en muziek. Oftewel het monumentendorp Urvelte. Dat is natuurlijk het decor voor deze oogstdag, waarbij er ook nog een keer gratis toegang is. Nou, je kunt bijvoorbeeld een rogge maaien met de zeis kun je zien. Alle trekkers bent er. De rogge die wordt met peer en wagen door het dorp vervoerd. Wordt dan vervolgens in de authentieke dorsmachine van dorsteam Run wordt verwerkt. Het kaf van het koren scheiden noemen ze dat ook wel. En de dames van het dorsteam die demonstreren hoe ze vervolgens dan van het eindproduct spekdikkens bakken. En voor de kinderen bent er diverse ambachten en handdraaimul met bed. En er bent ook andere demonstraties te zien. De schapendansers uit Exlo die komen dansen in klederdracht en op klompen en verzorgen ook het muzikale gedeelte. Het is een mooie streekmarkt, is bij te zien op de Brink en zelfs een Urveltemarkt met een divers aanbod. En die trekkers waar het over aan, die maken ook een toertocht en stellen daarna de trekkers op aan het Melkwegje. Dat wordt mooi aangekleed met vogelverschrikkers en bloem. En wat ik al zei, het is gratis toegankelijk. Morgen vroeg vanaf 10:00 en dat duurt dan tot 5:00 smiddags. Je kunt vandaag ook op Erika terecht en ook morgen, want de treinenparade bij het Industrieel Smalspoormuseum die komt er weer aan. Nou, de liefhebbers van stoom, historie en nostalgie opgelet, want vandaag en morgen is er daar dus groot feest op Erika. Nou, het hele weekend staat in het teken van spectaculaire treinparades, een indrukwekkend schouwspel waarin historische locomotieven aan het publiek voorbij trekken. Met maar liefst 4 parades per dag en is er volop te beleven op het trein en is er ook het perfecte zomerse gezinsuitje. Lekker langskomen en beleef de magie van het spoor van dichtbij. Er bent dus diverse tien. Kijk hem op de website van het Industrieel Smalspoormuseum. Die VN Grinsveenstraat nummer 140. En dat is op Erika. En dit is Keith Urban samen met Michael McDonald. En We Go Back.

0: Paul McCartney samen met Wings en Mrs. Vanderbilt.
1: Theatertijd.
2: Theatertijd.
0: En ook in De Boer op blikken wij alvast een beetje vooruit op het theaterseizoen, wat er natuurlijk ook weer aan zit te komen. Het is nog volop zomer, maar toch alvast even in de agenda's kijken. En vandaag doen we dat bij de Hofpoort in Coevorden. En dan gaan we even naar vrijdag 2 oktober aanstaande. This is Tina, oftewel de tribute to Tina Turner. Nou, de Queen of Rock'n'Roll natuurlijk, die brak in de jaren 60 en 70 deur samen met haar echtgenoot Ike, als het duo Ike en Tina Turner. In de jaren 80 dus begon en startte dus ook weer uurtjes succesvolle solo-carrière. De zangeres was met 200 miljoen verkochte platen de best verkopende vrouwelijke rockartiest en verkocht de meeste concerttickets van alle solo-artiesten ter wereld. Nou, natuurlijk bekend door haar krachtige stemgeluid en haar energieke optredens. De laatste was in mei 2009. 24 mei 2023 overleed deze powervrouw. Ze werd 83 jaar. Nou, Maureen Alberg, die is Tina Turner, letterlijk. Doe je ogen dicht en je hoort Tina. En je kijkt en je ziet haar. Nou, dezelfde tomeloze energie en ook qua uiterlijk is de gelijkenis treffend. She is Tina. En samen met haar twee spectaculaire backing vocalisten die Tina zit zingen dansen alsof ze hun leven ervan afhangt. En 60 gekke muzikanten neemt ze je met op de ultieme Tina-trip. Nou, van de bekendste hits tot de beste albumnummers, je hoort ze allemaal voorbij komen. Dat allemaal in de Hofpoort en Coevorden, kijk hem in de agenda, de Tina Turner Experience. En dat op vrijdag 2 oktober. En dit is Tina Turner op Radio Drenthe met The Best.

0: En daarmee was dat met de Kerkstraat.
1: Op stap in Drenthe.
0: Vandaag vindt de Jouwmarkt Centrum Rhun plaats. En dat in het hart van, jawel, Rhun. Begint om 10 uur tot 1 uur of 5. En dan staat het centrum in het teken van een zomerse braderie in een vlooienmarkt. Met natuurlijk ook een vaste en goed bezorgde markt in de regio. Nou, de braderie die biedt ondernemers de mogelijkheid om hun producten en wat diensten te presenteren aan een wat breder publiek. En de vlooienmarkt die trekt bezoekers die graag op zoek gaan naar tweedehands spullen, curiosa en wat verrassende vondsten. En deze combinatie die zorgt voor een mooi aanbod en een levendige sfeer in het dorp. En is er ook nog een keer natuurlijk de Boerenboeldag. Een traditionele veiling en markt die georganiseerd wordt rondom de museumboerderij Pasmanhuis. Nou, bezoekers die kunnen lekker snuffelen tussen de authentieke en antieke boedelspulden en snuisterijen. Het evenement vindt traditioneel plaats in augustus en wordt dan gecombineerd met een grote jaarmarkt in Rhun, waar ik net al over had. Nou, de bezichtiging en de verkoop van de spul die staat meestal al vroeg in de ochtend, vanaf 1 uur of 9 dommiet en duurt tot 2 uur vanmiddag. Oftewel je ogen uitkijken bij de traditionele verkoop van agrarische attributen en nostalgische huisraad. Het museum Pasmanhuis dat vind je in de Oosterstraat nummer 16 in Rhun. En dan kun je vandaag nog terecht in Zuid-Laarden voor de markt van melk en honig. Nou, die markt die wordt georganiseerd door de Imkevereniging Zuid-Laarden. Die wordt jaarlijks gehouden op de Grote Brink in Zuid-Laarden. En altijd op de eerste zaterdag van augustus. En dat is vandaag dus. Dus daar kun je allemaal op meer terecht. Op meer informatie kun je vinden op de website van Markt van Melk en Honing. Klik daar even op. Voor elk wat wils, steeds groener, duurzamer, biologischer. Kortom, een markt ook over natuur, milieu, buitenleven. En natuurlijk de imkerij die daar helemaal centraal staat. Allemaal op de Grote Brink in Zuid-Laarden vandaag. Dit is Aretha Franklin en Respects.

0: Jules Verlangen was dat met Changes.
1: Op stap in Drenthe.
0: Ja, natuurlijk, dit hele weekend is er volop te doen in Drenthe. Maar we kijken alvast even naar maandagavond. Want dan kun je terecht in de Koppelkerk in Venuzen. Dat is een bijzonder concert met organist Jan de Roos en violisten Inge Munterdam. En ook dochter Marinde, die zal daar wezen. Het wordt allemaal georganiseerd door de Culturele Raad Norg. Dus wat ik al zei, een bijzonder concert. Begint om 8 uur maandagavond. Nou, Jan de Roos die studeerde af aan het conservatorium in Groningen op piano en orgel. En houdt zich vooral bezig met klassieke muziek. Nou, hij heeft heel veel aan koorbegeleiding gedaan. En ook het nodige aan kamermuziek uitvoert. En als begeleider en of solist is hij ook nog zeer gevraagd. Verder is er ook nog repertoire bij een aantal koorden en geven ook nog een keer pianoles. Het is een drukke baas dus en die begeleidt vooral heel veel koorden. Nou, bijvoorbeeld het Sallands Bachkoor, het Drents Kamerkoor, Toonkunstkoor Becker in Grunning en ook het Roder Jongenskoor. Maar ook bijvoorbeeld gospelkoorden zoals El Elohim uit Assen. Nou, hij heeft in die hoedijnen gaat samenwerken met veel dirigenten. En dit is allemaal dus te zien maandagavond. En niet alleen dus, maar ook met Inge Munterdam en dochter Marinde. Een mooi concert in de Koppelkerk in Venuzen. De kerk die giet om 7:30 open. Entree is €12,50. En meer informatie kun je vinden op www.culturelenraadnorg.nl. Dit is Bob Marley in the Wailers en Could You Be Loved?

met bij het einde komen voor deze aflevering van De Boer Op. Stuur een mailtje naar agenda@rtvdenten.nl en dan nemen we je activiteit met in onze programmering. Straks heel veel plezier met de mensen van Hamiltiet. Ik ga eruit met René Vroger en alles kan een mens gelukkig maken. Fijn weekend, mooi.

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
6: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
6: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. En bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
11: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
10: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
12: Lekker slapen, Dekker slapen.
13: Dekkerslapen.nl.
14: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
13: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
12: Lekker slapen, Dekker slapen.
13: Dekkerslapen.nl.
15: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Radio Drenthe.
1: Hemeltiet.

0: Hemeltiet.
1: Het is 4 minuten over 9, dag mensen. Een hele goede morgen allemaal en welkom bij Hemeltiet. Op deze zomerse zaterdag, de 1e augustus. Ja, Ellie, het gaat wel hard, hè?
2: Man, hou op, ik zou even de microfoon naar me toe trekken.
1: Dat doe je zin.
2: Ja, het gaat inderdaad heel erg hard. De zomer is al meer dan halverwege.
1: Ja, en in sommige delen van Frankrijk hoorde ik van de Christian Onpas vakantie. Zwarte zaterdag vandaag op de grote wegen richting het zuiden. Nou, ik ben blij dat ik hier mooi in Drenthe zit.
2: Hier is het ook mooi, ja.
1: Af en niet aan. Nou, het belooft een gezellige uitzending te worden. Je hebt Ellie al in, Ellie Smit zit vanmorgen op de bok. En we hebben nog een Smit op de bok. Meralda.
3: Zeker. Technica. Goedemorgen.
1: Meral, goedemorgen. Ook geen onbekende, maar zo nodig dan kon je nog eens even weer hier in de Drentse koekeloeren. Mooi dat je er bent. En nou, we maken er een gezellige morgen van. Als luisteraar kun je er ook aan bijdragen aan die gezelligheid. Want natuurlijk bent er weer belrondes. En je kunt ook een appie sturen als je niet zo nodig zelf aan het woord hoeft in de uitzending. En dat kun je doen als je mensen wilt feliciteren of als je het een en ander de aandacht wilt brengen. Verder bent er ook weer de vaste onderdeel, de piratenknijter, de Duitse sjaalplatte. Er is een mooie aflevering van Dorpshuis Ons Genoegen. En je kunt een prijs winnen in Tientje of Tombola. Ik weet het niet, Ellie. Jij ook niet, hè? Als de dikke prijs daar al goed bent.
2: Ik zie hier... ik zie hier van allerlei prijzen staan, maar een heel aantal zit er niet meer bij. Ik zie bijvoorbeeld het hobbelpeerd ook niet. Die was er toch ook bij, of niet?
1: Je zit al een hobbelpeerd binnen.
2: Nou, dat vindt mijn kleinkinder vast hartstikke
1: leuk. Oh ja, dat denk ik ook maar. Ja.
2: En jouw aanstaande ook misschien
1: wel. Ja, inderdaad. Inderdaad. Ja. Maar of de helikoptervlucht er al goed is, dat weet ik niet. Dat kan ik zo aan de boeten gaan niet zien. Er ligt nog genoeg geraak. Leuk om dat te winnen. En als, dan kun je ook een tientje kiezen. Hè. Dan krijg je gewoon een tientje.
2: Ja, dat is altijd prima.
1: Ja. Maar goed, voordat we dat allemaal gaan doen, is er eerst het regionale Nijs. Lezen door Bart Nijsman.
4: Ik ben Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En dit is het regionale nieuws. Het Holland International Blues Festival in Grollo stopt. De kosten zijn fors gestegen, terwijl het aantal bezoekers niet genoeg is om het festival te kunnen blijven organiseren. Volgens de organisatie is het besluit dan ook met pijn in het hart genomen. Na 9 edities komt het muziekevenement nu tot een eind. Bij een steekpartij in Emmer-Kompas-Kuum is afgelopen nacht iemand lichtgewond geraakt. Meerdere agenten kwamen rond 1 uur op de melding af. De politie heeft nog niemand aangehouden. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding van het steken was, is nog onduidelijk. Op het spoor bij Meppel is vrijdagavond rond 7:30 een aanrijding geweest. Daardoor reden er geen treinen tussen Meppel en Zwolle. Rond 7:15 reden de treinen weer volgens de gebruikelijke dienstregeling. Meer informatie over het incident is niet bekend. Damclub Hogeveen kijkt vol verwachting naar het Europees jeugdkampioenschap dammen. Op de Drentse Damclub zitten 2 spelers die komende week gaan strijden om het goud. Galadriel uit Hogeveen werd al Nederlands kampioen tot 10 jaar bij de meisjes, terwijl Bente uit Geesbrug daar 3e werd. Het jeugd-EK begint vanmiddag in Estland.
1: En voor de weersverwachting gaat weer aan Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Narm.
1: Ja, het is wel mooi stabiel zomerweer volgens mij.
5: Ja, en dat voor 1 augustus. Je zei net al, die maan die schiet nu voorbij.
1: Nou.
5: En de 3e maand en de laatste maand van de meteorologische zomer. En augustus, die start zoals juli geëindigd is, inderdaad met stabiel zomerweer. Maar het is alleen mooi om één terug te kijken naar de juli maand. Een hele warme juli maand, dat is geen nieuws natuurlijk. Kijk naar het KNMI-station Hogeveen, dan qua warmteproductie op de 6e plek. Eelde op de 12e plek, dus het zuiden was warmer dan het noord. Mijn voorzichtige conclusie trekken.
1: Ja.
5: Het was ook een droge maand. Normaal zit hij zo rond de 80 mm. Ik heb heel veel waarnemers binnenkringen. Die wil ik ook zeker recht doen. Bedankt alvast ervoor. Dieven bijvoorbeeld 33 mm, 33,4 precies te wezen. De Kiel 21,6, de Wijk 16,6. Paterswolde 31, Roder S 28, Holsloot 17, Westerbork 23, Gieten 31, Nieuwbuinen 25 en tenslotte in Vries 30. Ik heb ze niet allemaal genoemd, maar toch een mooi beeld. Allemaal onder die 80 mm, op sommige plekken dus heel droog.
1: Ja.
5: Kortom, warme, droge maand.
1: We waren van de week in Roden, Gert, en dan kun je gewoon zien dat in Noord-Drenthe was het groener, het gras groener. Er is toch meer waterval. En je ziet net al die 30 mm gemiddeld in Noorden, en terwijl in Holsloot is het dan 17, is maar de helft. Nog te weinig, maar.
5: Ja, het verschilt echt een beetje van plek tot plek. Hij kijkt naar Drenthe, als ik heel snel terugkijk, dan zit hij inderdaad in het noorden. Noord-Oosten is een stuk natter geweest dan naar het zuidwesten toe. En dat past ook een beetje in het beeld in Nederland. Hè? In het noorden wat over het algemeen net wat natter dan in het zuiden en westen. Ja. Waar op sommige plekken in juli minder dan 10 mm is ervan. En ik zag zelfs een enkele plek in Zeeland. Ik weet nog, ja, nog steeds zo. In Zuid-Holland precies te wezen. Er zitten zelfs een paar stations met 0 mm in juli.
1: Oh.
5: Dus dan weet hij ongeveer hoe het eruit ziet. Het is hartstikke geel. Nou, vandaag is ook een droge dag. Maar althans een bijna droge dag. Veel zon nu, nog wat restbewolking. En dan krijg je zonnige perioden, flinke zonnige perioden. Een paar veldjes hoge middelbare bewolking. Er gaan een paar stapelwolken ontstaan. Kleine kans dat ergens in Noord van Drenthe een lichte regenbui ontstiet. Maar ik verwacht het eigenlijk niet. En temperaturen 23 tot 24 graden in de provincie. Met de hoogste in de omgeving van M. Met een zwakke tot matige wind uit de westelijke richting. Nou, vanavond koelt het geleidelijk aan af. We zitten in relatief frissere lucht. En vannacht koelt het er verder af tot een graad of 9. Dat ben echt wel de ondergrens van de waan. Zeg maar tussen de 9 en 11 graden. Met weinig wind, misschien een lokale mistbank. Maar als we men wakker worden, dan is die wind naar het oosten gedraaid. Door een hoogdrukgebied die vandaag ontstiet boven Nederland, min of meer. Die trekt naar Duitsland toe. En die zorgt ervoor dat die wind men naar het oosten komt. En dan voelt het bijna aankomen. Dan komt die warme lucht langzaam maar zeker weer terug. Dus men droog, flink wat zon. En zo'n 27 tot 28 graden in de provincie. Volop zomerse waren met een zwakke en later matige wind in de oostelijke richting.
1: Ja, het is voor de zonaanbidders en voor de zomerliefhebbers eigenlijk hartstikke mooi weer. Maar de meeste boeren die smachten naar een druppie regen, hè?
5: Ja, het mooiste zijn toch, wat de boer, wat de agrarische sector, de hele natuur betreft, dat je echt eens een depressie kreeg. Het zou mooi natuurlijk zijn in de donkere uurtjes, dat het de hele nacht matig blijft regen.
1: Ja.
5: En 's ochtends overal zo'n 20 tot 30 mm. Maar het zit er niet in, sterker nog, het wordt alleen maar warmer.
1: Ja.
5: Kijk je naar de maandag, droog, flink wat zon, tropische temperaturen, zo gemiddeld 31, 32 graden, Zuid-Oost misschien nog graad in de B. Dinsdag min of meer vergelijkbaar, wel neemt de loop van dinsdag die kans op een onweersbui toe. En dan draait de wind woensdag in de loop van de dag weer naar het westen toe en dan koelt het langzaam maar zeker af. Eigenlijk een herhaling van zetten, wat we daarnaast ziet vaker in me zien. Ja, dan moet je duim voor zo'n regen en onweersbui.
1: Ja, laat dat maar doen, Gert. Wat zul je er ook meer van zeggen?
5: Ja, meer kun je niet van zeggen.
1: Nee. Ik heb ook een boer die zei dat hij trouwens meer kapot aan natte dan aan droogte. Dat is ook weer een schrale troost, maar...
5: Ja, ik heb wel eens gehoord over wat te verstiet is niet goed. Dus te droog en te nat, ja. Misschien te gezond. Ah, maar ja. Dat is misschien de hele goed zondering.
1: En zo kun je er nog uren over filosoferen, maar we hebben er maar met te doen.
5: Zo is het.
1: Gert Voerman, dankjewel.
5: Oké.
1: En tot zover de weersverwachting en het regionale nieuws.

0: Oh, dat is uit mijn jeugd wel.
1: Ja, mijn jongen, ook uit mijn 1974. Ja. Toen was ik 11.
0: Toen was ik 13.
1: Kijk, net in.
0: Niet zoveel,
1: nee, maar ik stond er wel zeker op te swingen. Heerlijke muziek.
0: Zeker.
1: Heerlijk begin van dit.
0: Ja.
1: Dit uurtje Hamilton.
0: Ja, man.
1: Dus, hoe is het, Harm?
0: Ja, best.
1: De week goed doorkom?
0: Ja, ik ben de week goed doorkom. Ik ben een beetje aan het schrijven. Ja, er moeten toch weer wat dingen voorbereid worden. We zijn... Roelof en ik viert ook 40 jaar jubileum.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Wat voor bedenken. En, nou, er is nog een plan om iets met muziek en met koren eens te doen rond de passietiet. En toen ben ik wat ver aan de gang. En ach, nou ja, maar dan ben je lekkere klussen en daartussendoor wat in de tuin en zo. En, ja.
1: Ja.
0: Dat is mooi. Ik ben mezelf baas over hoe dat allemaal moet indelen en zo.
1: Ja, dat is wel lekker, hè?
0: Ja.
1: Ja. Hey, ik hoorde Gert Voelman net over regen en tekort aan regen vooral. Wij waren gisteren onderweg van Gieten naar Am. En daar kregen we toch onderweg een hoosbui.
0: Net naar de middag, denk ik.
1: Ja.
0: Ik heb hem zien hangen.
1: Want... Oh, we zijn aan de kant. We zijn de parkeerplaats opgegaan. We zagen helemaal niks meer.
0: Ah,
1: ja, echt een enorme hoosbui. Ach,
0: en gistermorgen in MF, ook slim regen, denk ik. Ook zo'n dikke bui. Ja, dan heb je geluk.
1: Ik weet niet of het zoveel helpt als het zo verschrikkelijk regent.
0: Nee,
1: we gaan er ook niet aan dachten om ons schaduwdoek naar beneden te doen. Die lust, nou, die hung dus op de tafel, zeg maar. Op de tafel. Dus dan moesten we met 2 maanden aan het drukken om door het water weer te kriegen. Het was, aan de andere kant, ja, de hefcompositie heel lekker regent. Daar waren we wel heel erg blij mee, want alles is inderdaad hartstikke droog.
0: Ja, dat is echt verschrikkelijk. Kijk naar de grond, maar na het eerst, als je al beregend hebt, dan neemt het ook wel water op. Maar als dat niet zo is, dan rolt het zo af.
1: Ja, maar en wat jij zei in de buurt van Roon, ja, daar waren inderdaad een paar perceelen groen. Ja. Dat ik dacht, goh jongens, leven die in een ander land of zo?
0: Natuurlijk.
1: Ja, dat is echt hartstikke groen.
0: Ik dacht van, dat zullen ze wel berekend hebben. Maar nee, maar alles was toch gewoon groen.
1: Ja. Ja.
0: Er was gewoon meer waarde van.
1: Kun je echt zien.
0: Ja,
1: ja, zeker. Zeker.
0: Ja, maar goed, je hebt er met de stelden. Het is niet anders.
1: Dat is ook maar goed. Natuur ging in gang, hè?
0: Ja, en de natuur redt zich er ook wel weer met. Maar...
1: Ja.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat je door allerlei gewassen staan hebt. En hij dan moet beregenen. Dan moet je maar dat kost, jongen, aan diesel.
1: Ja, dat kost verschrikkelijk veel geld.
0: Maar die pomp die moet rijden. En dat is wel een dikke pijns werk. Want die moet die haspels aan voor zetten. Ik hoor die boeren klagen. Terecht ook, hoor. Want het is hartstikke duur. En hij dan ook nog weer de erpel niet zoveel oplevert.
1: Precies, ik wou al zeggen. Ze zitten ook wel in de hoek waar de klappen vallen.
0: Het valt ook altijd allemaal niet mee.
1: Het is, wij zegt ook wel eens voor de flauwekul dat boeren zo klaagt. Maar ik denk dat ze tegenwoordig best wel wat reden hebt om niet zo vrolijk te wezen. Maar dat is een heel ander verhaal.
0: Een heel ander chapitre, ja. Maar goed, dat is wel goed om dat eens een keer te noemen. Hè. Want we kunnen natuurlijk allemaal makkelijk hoe ze eten, hoe de supermarkt haalt. Maar dat moet allemaal wel verbouwd worden.
1: Zeker, zeker.
0: Nou ja, goed. Jongens, veel starten zal ik zeggen. En maar hopen, het komt ook wel weer aan het zien.
1: Nou, en misschien lusten ze naar Hamilton en kriegen ze door een beetje vrolijke zin van.
0: Laten we
1: mooie muziek voor ze draaien.
0: Laat de stemming er maar in al. Ik denk van, ik wil eens even feliciteren, maar ik ben ook meisje jarig. Of die hebben wat aanzien wat te vieren. Dan moet je gewoon even bellen. 0592-33-1188. Dan kun je het zelf in de uitzending doen. En hij liever hebt dat Ellie daarin blijft, want die zit voor het scherm waar de appies op binnenkomt. Dan moet je dus op hetzelfde nummer even een app. Je kan op hetzelfde nummer even een WhatsAppie sturen met een verhaal erbij. Ook 0592-33-1188. Dan gaan we in lusten naar Rutger van Barneveld. Want s'nachts is het ook smoel.
1: Nou, zeg dat wel.

0: was Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten.
1: Lekkere zomerse muziek is dat.
0: Heerlijk.
1: De eerste belder die heeft zich alweer meld in de belronde. En wel is dat. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Jantie.
1: Jantie Westendorp moet nemen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de 1 augustus is er. En ik denk, oh, ik heb van morgen naar dag. Jantie belt vast.
2: Ja, tuurlijk. Ja, ik heb mijn dochter is jodig, hè.
1: Kijk, dat heet al, hè. Ja, dat moet je melden.
2: Ja, dat is zo, hè. Mooi bellen,
1: ja. Jazeker. Adel verplicht, hè. Ja.
2: Ja, maar dat gaan we niet.
1: Hoe oud is je dochter geworden, Jantie?
2: Ik vertel het me niet.
1: Nee, doe me niet.
2: Nee,
1: dan word je niet in dank of nummer, denk ik.
2: Nee, zeg ik, zeg ze dan te mee. Ja, ja. Ja, nee. Die werd praatjes over.
1: Ja, nee. Is die zo oud? Nou, niet dacht. Oh, ik had dacht dat ze ouder was. Ik had dat soort praat.
2: Nee, doe me niet. Mijn dochter Herma Schenkel is 5 augustus jarig.
1: Oh, kijk thuis.
2: Ja.
1: Is gelijk jaren met mijn moeder Olaf.
2: Oh, ja, kan ook. Ook maar gefeliciteerd dan.
1: Ja, 5 augustus jarig, ja.
2: Dus 13 augustus is Jaap Kwint jarig. Ja, ja. Dat is een zwager.
1: Oké.
2: Ja. 18 augustus, ja, is Jan Pot jarig. En 28 is Ali Uitenharenjarig, mijn buurvrouw.
1: Ach, kijk eens aan.
2: Ja, nou, meer heb ik niet.
1: En hij zei van hele maand augustus alweer uit, Jantie.
2: Ja, zit niet anders op.
1: Nee, nou. Nee. Je mag tussendoor al best een keer weer bellen, hè, dat je waar in het zin schuurt.
2: Nou, ik heb alles op papier staan, hè.
1: Hoor kijk, ja, je hebt alles nog goed op een rekening, daar heb ik al lang in de gaten.
2: Ja, tuurlijk.
1: Jantie Westendorp.
2: Doe ik het altijd, hè?
1: Ja, zeker, Jantie. Dat is hartstikke goed. En dan moet je mooi zo deur doen.
2: Ja, gaan we doen. Ja. En ik wil mijn broer in beterschap
1: wensen. Oh, is hij ziek?
2: Ja, is gedotterd aan been. Linkerbeen.
1: Oeh, ja.
2: Is nu alles klaar.
1: Ik hoop dat het er goed van opknapt.
2: Rechterbeen, even alle doen. Nu wat linkerbeen. Dat is ook weer klaar.
1: Nou, helemaal goed.
2: Is dan weer thuis.
1: Dikke nadder.
2: Ja.
1: Jantie, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Tot een andermaal.
2: Ja, goed weekend. Bye.
0: Dan gaan we naar de volgende beller. Goedemorgen, Radio Drenthe.
3: Goedemorgen, met Clary Beugelink.
0: Dag, Clary.
3: Ik wou mijn buurvrouw Ali van Dalen even feliciteren, want die is vandaag jarig.
0: Kijk eens aan.
3: Daarom. En nou ja, ze gaan vanmiddag gezellig met de kinderen uit eten. Nou, ik wens een hele fijne, mooie dag vandaag.
0: Nou, wat goed dat je hem belt.
3: Daarom.
0: Ja, dankjewel.
3: Oké.
0: Doei.
1: Doe. En van Clary gaan we in de belder nummer 3. Goedemorgen, Radio Drenthe.
4: Goedemorgen, met Margie Schipper.
1: Margie Schipper, hoe dwingel. Goedemorgen, Margie.
4: Ja, goedemorgen. Wat doe je voor jou dan?
1: Ook door had ik al een beetje bereikt.
4: Ja, hè?
1: Ja, hoor. 1 augustus, hè, Margie?
4: Ja, daarom.
1: Maar trek maar eens los.
4: We begonnen 2 augustus met Bette Schipper.
1: Ja.
4: 3 augustus Jasmijn Vlokstra. 6 augustus Kees Vlederus. 9 augustus Albertje Vlederus. 11 augustus Erik Vlederus en Cheryl. 12 augustus Johanna en Rieke zijn dan 43 jaar getrouwd. 14 augustus Gesina Bosgaard, Ravi Stuyenberg. 15 augustus Karen Schepper. 16 augustus Lammert Vrieling. 17 augustus Treintje Wurm. 18 augustus onze dochter Petra Schepper. 19 augustus ben ik zelf jarig. 22 augustus Storm Veldhuis. 24 augustus Geert Schipper, Mark Bennen, André Dekker en Romy Willems. 27 augustus Miranda Verdelden. 29 augustus Noah, de weet vandaag naam niet meer. En 31 augustus Ben Hoogenkamp.
0: Jongen, wat een rij.
1: 23 stuks. Margie, word je nog wel even herhaald? Ik heb niet goed verstaan. Ik heb niet goed verstaan. Oh nee, dat is gekheid. Nee, maar ik denk dat al die mensen allemaal in blieden binnen als ze hun naam hoort. Terwijl je de kalender erbij hebt, denk ik. Maar dat kan niet als.
4: Dan kan ik
1: nog
4: niet oplossen.
1: Nee, man. Nou, Margie, hartstikke mooi. Namens al die mensen, hartelijk dank. En graag tot in september.
4: Fijn
1: weekend
4: verder.
0: Dankjewel. Goedemorgen, we gaan naar de volgende beller. Radio Drenthe.
5: Ja, goedemorgen met Jacob Meijer in Amsterdam.
0: Dag Jacob.
5: Mooi.
0: Alles goed?
5: Gangetje, ja. Goed, ik heb ook wat van jou raken in de familie en kennissen. Dat is Gijan Kreut, is onze schoonzoon. Die is 10 augustus jarig. Die woont bij ons op dorp. 11 augustus is Dennis Veenhuizen, een kennis van ons. Die woont ook op dorp hier. Die is 11 augustus jarig. Sebastian Kreut, dat is een kleinzoon van ons. Die woont natuurlijk ook bij de familie Kreut. Die is 14 augustus jarig. En dan alle buurvrouw Koba Boer. Die is 19 augustus jarig. En toevallig komt ook weer bij mij te wonen, waar ik woon in het appartementencomplex. Dus we zijn straks ook weer buurten van elkaar.
0: Oké.
5: Ja, en Elisabeth, dat is de bestaande buurvrouw hier. Die is ook 9 augustus jarig. En Janine Zwitters, die woont op Erika. En die is 28 augustus jarig. Dus niet mijn oom Jacob tegen mij zeggen, als ze dat wil. Maar dat hoeft niet.
0: Nee, gelukkig is ze nog keus dan, hè?
5: Ja, vrienden, ik had me samen met haar overvader Jacob. Nou, het is nog oma Jacob.
0: Ja. Ja. Jacob, dankjewel voor het bellen.
5: Ja, tot ziens. Hè. Een goede uitzending met elkaar.
0: Dankjewel.
5: En tot de volgende keer. Hoi.
0: Jacob, we gaan naar de les te bellen.
1: Ja, en wel eens hoe ze les te bellen. Goedemorgen.
6: Nou, volgens mij ben ik
1: dat. Ik denk het ook, ja.
6: Ja.
1: Goedemorgen, jullie.
6: Maar dan gaat u ons te vergeten, joh.
1: Ah, nee. Wat
6: ja,
1: dan?
6: Ja, hoor, ik had het zo druk.
1: Och, hoe kun je dat maar vergeten, jullie?
6: Ja, nou, ik denk, zou het nog kunnen of niet, maar het kan.
1: O ja, op nee, geluk, hoor.
6: Ik heb wel geluk, ja. Besef ik ook weg.
1: Ja, het is omdat je al een paar maal vaker bij hebben.
6: Maar haast zei het niet dan.
1: Nee, wat dan? Of een vreemde, die doet niet.
6: Nee, begrijp ik.
1: Ja, als jullie Esther bel doet, hoe daar mee, dat moet je wel opnemen, hè?
6: Dat moet je wel laten wat je uit de vingers ziet.
1: Kan niet, haast. Trek hem maar eens naar jullie.
6: Maar goed, 9 augustus, dus het is morgen over een week, maar ik denk, ik doe dit op het tijd.
1: Ja.
6: Dan kunnen ze Henny nog een kordie sturen.
1: O, ja.
6: Maar dan is Henny Hees, is een vriendin van ons, van Café Zuiderune, dus is wel een beetje bekend.
1: Mm-hmm.
6: En, maar Henny wordt dan toch ook nog wel 80 jaar.
1: Zo.
6: Is een goede vriendin van mij. Van kleins af aan.
1: En er zijn natuurlijk heel veel mensen in Runnen die je kent in de omgeving.
6: Ja, nou, dat bedoel ik. Maar ik denk, dat kan ze een bullenkort eens kijken.
0: No. Goed van je bedacht.
6: Het is wel slim bedacht.
0: Ja, vind ik wel. Heel erg.
1: Je moet er eens over nadenken.
6: Precies.
1: Dorm maar zo laat.
6: Dorm maar zo laat.
1: Ja.
6: En dan is de 14e, die doe ik dan ook. Onze burenjongen Tom Terweejorg. Nou. En dan ben ik klaar mee, dat komt volgende week wel weer.
1: Nou,
6: maar doen we weer deur hoor.
1: Ja, natuurlijk, dat zal aan ons niet liggen.
6: Oh,
1: maar ja, voor jou de moeilijkheid is, er zijn natuurlijk meer mensen die belden. En ja.
6: Ja, kan het een beetje moeilijk worden?
1: Ja, nou ja, kan.
6: Ja, kan, ja.
1: Jullie nou, even...
6: Bedankt.
1: Geert, ik wens je een goed weekend en wat ons betreft een andere week. We houden je eraan.
6: Goed.
0: Doei.

0: Sir Cliff Richard. Yeah,
1: Sir Cliff Richard.
0: Power to all our friends was dat. Een hit. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja, ja, zeker. Een dikke hit in 1973. En doorvuur draaien we Electric Light Orchestra met All Over the World.
1: Ja, en je bent alweer een heleboel appies binnenkomen.
0: Er bent een heleboel appies binnenkomen.
1: De vroegste was vanmorgen om 2:30 al.
0: Om 2:30? Ja, Klaas Martin Wierega die wenste ons toen al goeiemorgen. Nou, ja. Klaas Martin, goeiemorgen terug van ons allemaal. Ik hoop dat je de rest van de dag goed slapen hebt.
1: Nou, dat was ook, wel heel vroeg. Ik moet eerlijk bekennen dat ik s'nachts om 2:30 er nog niet aan praktiseer om appies te zoeken.
0: Nee, ik ook niet.
1: Maar goed.
0: Nee, ik ook niet. Dus we stelden het bijzonder op prijs.
1: Albaar.
0: Dan, vanuit het Muzzelkanaal van Roelof en Evelina wensen ons allemaal een heerlijk weekend toe. Wij gaan vandaag het nuttige met het aangenaam combineren, zegt ze. Maar er wordt zeker ook dobberd. Geniet van vandaag en een hele liefdevolle zaterdag toewenst. Voor jullie ook niks minder, ja, Roelof en Evelina. Nou, dus iemand heel blij dat wij antwoord hebben gegeven op de vraag over een storing die er was. Dat is altijd mooi dat via de app ook storings melden. En okay, dat we door nog even naar kunt kijken. Goedemorgen, lieve Hemeltiet-vrienden. En dat zeg... oh ja, dat is Agnes Gesina Geertruida Rut Dekker uit Azen. Morgen giet ze naar de Goonpijl. En ze wil heel graag Peter Tom Dopheide feliciteren met zijn verjaardag op 3 augustus. Ze wil geen oerend hart van normaal huren. Nou, die kunnen we even op de lijst zetten.
1: Ja.
0: Goedemorgen, Hemeltiet-team. Woensdag 5 augustus organiseert het Kinderspeelweekcommissie uit Hollandseveld de jaarlijkse fietstocht van de Speeltoen aan de Brummelstraat. Je kunt starten vanaf 9:30 tot 10:30. De tocht is 50 kilometer en er is ook een kinderroute met diverse activiteiten. Een groet van Albert Lok uit Hollandseveld, denk ik. Gok ik zo.
1: Dat denk ik ook.
0: Erwin, die appt ons beste mensen van Hemeltiet. Het is vandaag de open dag van FCM. Zeker, zeker. Hopelijk wordt het groot en druig feest. En ze spelen een vriendschappelijke wedstrijd tegen Almere City FC. Nou, dat is op zoek ben nog een hele leuke activiteit. Dan kan dat ook. Dat kan ook. En ik wil er eigenlijk geen reclame voor maken. Maar je kunt ook naar de FC Groningen, heb ik vanmorgen begrepen van Meralda. Want ook door is een open dag. Maar dan zou ik toch echt voor FCM kiezen als ik je was hier.
1: Maar natuurlijk. Ja, ja, toch? Ja, natuurlijk. Dat kan het.
0: Hè. Zeker.
1: En de Olle meer die in hem is dat, dames en heren.
0: Ja.
1: God, maar nee, maar er is ruimte genoeg door.
0: Zat, zat. En dan een appie van Kevin. Die had ons vorige week ook al een appie gestuurd. Hij vraagt hoe het met ons schiet. Nou, mij prima, met jou ook wel volgens mij.
1: Met mij best.
0: En met Meralda ging het ook goed.
2: Ja, ja hoor, prima.
0: Ja,
1: ik zie die lekker te zingen met drie.
0: Dus dat ging alles. Met Cliff Richard met zijn.
1: En we hebben hem een kop koffie gekregen.
0: Maar hij heeft een mooie mededeling. Want volgende week dan giet hij naar Nederland. Daar haalt hij voor hun winkel Nederlandse producten. Zoals hagelslag en drop. Bij een winkel in Sleen. En daar mag ik de naam niet van noemen. Maar hij heeft een aanbod voor je.
1: Nou.
0: Als je het leuk vindt, dan willen we wel 2 potjes letse hundig bij jou af.
1: Oh, wat lekker. Ik ben gek op hunnig.
0: Nou, dan moet je maar in.
1: En als ik in Boetland ben, koop ik altijd een potje hunnig voor ik op dat moment ben. Letse hunnig, ja, dat liep me. Ik hoor me heel beleefd aanbevuld.
0: Heel bijzonder, toch?
1: En nou, vooral in de winkel maar even mijn adres.
0: Dat weten ze door wel.
1: Dat weten ze door wel.
0: Dat weten ze door wel, ja. Dan nog eentje die rap dat vandaag om 9:30 de open dag van de FCM is. En dat ben Jan en Herma. Dankjewel, Jan en Herma. Ja, de mensen die echt niks te doen hebben, die kunnen hartstikke leuk naartoe. Ook al heb je wel wat te doen, dan is het nog steeds hartstikke leuk.
1: Ja, maar Jan en Herma bent echte fans. Die gaat.
0: En Irene zegt nog, het klopt. In Roden was ook de hele morgen reden. Ja, dat was inderdaad ook te zien. Wij waren gisteren ook in Roden en kunt zien dat door duidelijk groener is dan bij ons. Dan Martin Kams, die wil zijn vrouw Jeanette feliciteren. Want die is jarig op 3 augustus. En die wordt, ja, ook goed. Ja. En die wordt 61. Nou, dan hebben we nog één. Is dit de laatste appie? Goedemorgen, Ellie en Harm. Annie en Frits wensen de voetbalploeg uit Tiendeveen een mooie dag, want ze gaat vandaag tegen Ajax voetbal. Ja, dat is een mooi verhaal. Dat is een prachtig verhaal.
1: Ja?
0: Ja, ja. Dus volgens, als ik me niet vergis, is een van de oudste voetballers van het team die stopte met. En als afscheid heeft hij ervoor gezorgd dat ze naar Ajax gaat om door Ting Ajax te voetballen.
1: Ja,
0: dat is natuurlijk fantastisch. En ze wil dan ook vooral Michel van der Es heel veel succes en plezier toewensen. Want die deed de aftrap samen Good Old Sjaak Zwart. Nou, dat is toch echt...
1: Oh, wat leuk.
0: Nou, iets op je bucketlist hebt staan, dan is dit het toch.
1: Als je dat voor elkaar kreeg.
0: Als je een echte Ajax-fan...
1: Toen trainde Ajax vaak
0: in Odoorn.
1: In sloep in Odoorn. Ja. En toen heb ze een keer ook gespeeld tegen Valdemont. Ja, dat is al heel lang geleden. Mijn zwager Tieders die speelde toen nog bij Valdemont. En die, nou, we hebben natuurlijk weer zijn kieken. Ja, dat is prachtig, maar dan zie je toch... ja, met alle respect voor Valdemont, die jongens, die doen ontzettend best, maar... Oh.
0: Ja, dat is een klein verschilletje, hè?
1: Ja.
0: Maar goed, en dit waren de appies voor dit moment. En het kan natuurlijk... Als je nog wat wilt melden, dan kan het natuurlijk altijd op 0592331188. En dat kan natuurlijk later ook als wij een belronde nog weer kunt inplannen. Maar ik denk dat nog wel giet.
1: Ja, vast.
0: Zeker wel. We gaan nou, denk ik, eerst maar eens naar de volgende muziek. Ja, giet ook over het zomerdag. Hammer van Michel, Jan Henk de Groot.
2: Michel was een jonkje bij ons in de stroot. Kast van een hoes en beste lap grond. Hij kwam wel eens aan, het was gewoon kameroen.

0: Ja, dat was toch de Beach Boys, een hele andere periode. Hè? Wij bent toch wel wend aan de Beach Boys met de surfliedjes.
1: Ja, precies.
0: Was dit ook wel Summers, maar ja, 1989 was dit Kokomo.
1: Ja, ja, ja. Ik vind het alleen wel, ik kom wel van in Summers een sfeer.
0: Prachtige samenzang.
1: Ja, zeker.
0: Ja, over prachtig samenzang gesproken, Harm. We gaan ook nog een leuke Verzoekie van Agnes. Ja, daar gaan we straks even op in. Die draaien we straks even voor. Maar hoe in het hart heb je door herinneringen?
1: Ja, normaal. Dat is ook heel simpel natuurlijk. Hè. Ik ben mooi van het motorrijden en zo. Maar wel als ik die platen huur. Ja, we brullen er allemaal met. En Bertus en Tieners en zo. En dan was de vader van Kamerafroot. Die had inderdaad eerder een Noordzoon. En die vertelde er wat wel eens over en ja, dat soort herinneringen heb ik eraan.
0: Ging jij ook naar concert?
1: Van normaal?
0: Ja?
1: Een aantal keer. Ze kwam vaak op Schonert in de veerstand.
0: Ja.
1: En door de bubbel pakken wij. En in Sleen heb ze ook wel eens optreden. Ja, je moet er met een bepaalde instelling moet je er echt aan.
0: Ja, goed dan.
1: We staan in Roesland.
0: Ja.
1: En dan kun je er onbedaarlijk veel plezier beleven natuurlijk.
0: Ja,
1: ja. Ja, ik vind dat wel grappig.
0: Wij gingen ze hier in de buurt bijna allemaal af.
1: Ja, hè?
0: Ja, in Ann, in Nurg. Ik kwam jaarlijks in Nurg bij mijn idee. Ik weet nog dat we een keer terugkwamen waar mijn poorman in de auto. Zo'n klein Fiatje was het. En wij kwamen lopen terug de parkeerplaats op. En zien we nog net dat Fiat die ons bijna ondersteboven redt. Is dat Fiatje jat in het tijd dat wij bij normaal waren. Ja, ja, ja. Dus die reed ons nog bijna over van de zang. En die gingen van tussen. Nou, ik kan je vertellen dat we een lange nacht.
1: Oeh.
0: Op politiebureau en nu het allemaal maar op. Ja, dat was,
1: en mooi weer kreeg, hè?
0: Nou, volgens mij niet. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Nee. Dat heb ik geblokt, want dit is...
1: Hoe ben je weer toegekomen naartoe?
0: Wij waren met twee auto's. En volgens mij is een van die jongens is nog een keer weer op en neer gereden. Maar wij zijn intussen ook nog naar... Want dit was in Nurg, dus we zijn in Nurg ook nog naar het politiebureau geweest om door aangifte te doen. Nou, dat verder we een keer in Hoes waren. Dat was mooi op tijd, kan ik je verzekeren.
1: Dat
0: vergeet je niet zo snel.
1: En als je daar zelf niet erin nu vijf misschien ook wel een glaasje bier op en zo. Dat wordt toch allemaal niet makkelijker.
0: Dat wordt niet makkelijker. Nee, man, je bent muur, jongen. Niet te zeunig.
1: Oh.
0: Ja, dat is mijn ervaring met normaal.
1: Ja.
0: De eerste keer trouwens dat ik hoe in het hart van normaal hoorde. Dat was toen ging ik met mijn broer naar de ijsraces hier op de ijsbaan, ijsspeedway op de ijsbaan in Assen.
1: Ja.
0: Dat is de allereerste keer, mijn allereerste kennismaking met
1: maar dat heeft wel indruk gemaakt.
0: Zeker indruk gemaakt.
1: Het was natuurlijk ook wel weer wat nees dat er een zo'n dialectband landelijk doorbrak. Hè?
0: Ja.
1: Maar dat die waren gewoon. Maar ik weet nog wel dat we gingen van Sleen wel eens en te openlucht of nee, en te overdekte zwembad in Emmen. En dan gingen we daar met de bus van Sleen en hem, en dan moet je minder naar hem moet stappen met een luut met het laatste stukje over de Angels over de dijk. En daardoor dan zo'n iets bij Timp en Ellie, hij toen nog. Dat was zo'n Holten keetkroeg. En dus toen zo'n iets zo'n grote bus van normaal, die was door. Dat vonden we wel heel bijzonder dat die jongen door waren.
0: Ja.
1: En die jou dan op televisie zien en op de radio hoort. En poh,
0: ja, en die mukken er ook een bende van. En daar sprak iedereen schade van.
1: Ja, mooi. Ja. En ze dronk nou altijd zo verschrikkelijk veel bier. Maar ik weet nog wel, je hebt een keer een Sleen optreden. En Roelof, die was toen bij de brandweer al. En die munt dan brandwaard houden achter het toneel. En dan stond de jongen met die bierpulten en zo. En zei, maar ze deden er gewoon iso staren. Gewoon spatdrank. Dat is ook weer niet vol te houden.
0: Niet te doen. Niet te doen. Nee, zeker niet.
1: Nou ja, goed, die oer en het hart. Ja, er zijn ook heel veel luiden die gaan van oer en het hart richting het zuiden. In Frankrijk.
0: Nou, ik denk dat het tegenvalt.
1: Ik denk ook dat de wegen kunnen wel heel drak weer. Ik snap eigenlijk ook niet zo goed. Je hoort over al die bosbranden en zo. Ja, Frankrijk is natuurlijk een prachtig vakantieland. Dat wil ik helemaal niet ter discussie stellen.
0: Ja, ik zal er nog wel even goed over nadenken.
1: Maar zag je dan, wordt het klimaat zo warm dat als je Franse omstandigheden hebt, dan kun je gewoon in Oes blijven.
0: Ja, dat klopt. Maar ja, dat is wel een ander land.
1: Het zit langer in.
0: Dat is ook waar. Dat is ook waar.
1: Ja.
0: Ja, ieder zijn ding, denk ik.
1: Ah, nee, dat is ook zo.
0: Maar de mensen die in de file staan, heel veel starten.
1: Ja, dat vind ik ook. Rustig blijven,
0: jongens. Rustig aan en kom alsjeblieft veilig op je bestemming aan.
1: Ik middernacht ben alle files weer opgelost.
0: Zo is dat. We gaan luisteren naar Oerend Hart. Hier is normaal.
2: Oeh!

0: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zegen van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al local burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Had
5: koe worden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
11: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Radio Drenthe.
18: Hemeltiet.

0: Het is wel een beetje een ding van reizen allemaal.
1: Ja, zeker, zeker. Voyage, voyage van Desireless.
0: Ja. Welkom bij Tweede Uur Hamilton. En ja, we hebben in de tweede uur weer van alles en nog wat. We gaan ook het spel gespeeld van Marinelli, hè? Tintje of Tombola.
1: Ja, de Tombola staat er al helemaal klaar voor.
0: Ja, en de prijzen staan hier voor ons. Ik zie daar grote haspel liggen, petten en bekers en trommelgies en... En van mij, ja, ik weet niet helemaal zeker of de helikoptervlucht, van die zat er ook in.
1: Ik heb geen idee of die er nog in zit. Ik heb zo intensief heb ik niet lust dat.
0: Nee.
1: Maar ja, je maakt in elk geval zometeen kaas op een tientje. Of, als je doorverkiest, een slinger aan de tombola. En dan gaan we kijken wat je eruit haalt. Want het kan natuurlijk ook gewoon een pen of een sleutelhanger wezen.
0: Ja, en voor mij bij de piratenknijder er ook nog niet voor.
1: Die hebben we er ook nog niet uit gehoord. En die hebben we zometeen dankzij onze Meralda. Die,
2: ja, zeker. Die heeft wat moois uitzocht.
1: Die heeft wat moois uitzocht. Ik ben hartstikke benieuwd. Wat was de keuze?
0: Ik ben heel benieuwd, ja. Nou, maar het is 10 over 10, jongens. Hè. Misschien zit je wel rustig met een kop koffie. Dan gaan we er maar eens even goed voor zitten. Of we gaan samen met een aantal mensen van Dorpshuis ons genoegen. Het viswater.

0: Behalve dat Cas en Ot vaak als vrijwilligers aan het werk waren bij het dorpshuis, gingen ze ook wel op andere momenten met elkaar om. Ze waren beiden gek op kaarten, biljarten en voetballen kieken en ze hielden van vissen. Lekker met een hengel langs de waterkant. Wat mooiers bestonden zowat niet van Ot. En meestal was Cassie het doorroerend met eens. Je kwam er zo lekker van tot rust, van Cas, die dat zo nou en dan ook wel nodig was, want hij maakte zich vaak druk om van alles en nog wat. Dat gold zeker ook voor Herman Heuland, de beheerder van het dorpshuis. Die kon zich over de kleinste zaken al geweldig opwinnen, wat vast invloed had op zijn bloeddruk. Gelukkig dat zijn vrouw Mina wat beter kon relativeren en hem meestal weer rustig kreeg. Maar er waren momenten dat dat, zelfs voor haar, toch wel erg moeilijk was.
1: Nou, en dan meen je dat je er klaar met bent. Maar nee hoor, dan komt er weer zo'n vervelend mailtje van Stokmans als dat de meterstand reden geeft tot bezorgdheid bij de wethouder. En dat ernstige bezuinigingsoverweging wordt. En wie bent dan zo zuinig? Zuiniger kan, dunkt mij niet. Oeh, en wat moeit er dan weer met?
2: Ja.
1: Oh, ik word er soms helemaal tureluus van.
3: Herman, mijn jongie, maak je daar nou niet zo naar. Nee, dit is elk jaar dezelfde discussie om dit tijd van het jaar. Ja, daar moet je niks op doen.
1: Nou, als die Stokmans met een week of wat hier de boel overneemt tijdens onze vakantie, dan kan het selfies beleven hoe lastig of het allemaal is. Ik mag hopen dat hem dat gloepens tegen giet van. Als zulke bericht is over die bezuinigings, nou, daar slaap ik slecht van. Dat kan ik je wel vertellen.
3: Die maak je ook weer veel te naar. Ja, zet alles toch eens van je af, man.
1: Nee, Mina, zo zit ik nog eenmaal in elkaar. Daar kan ik niks aan doen.
4: Jawel hoor, daar kun je wel wat aan doen.
1: Ja. Oh ja? En wat dan wel, Mina?
4: Ga maar eens op een dag met Roes vissen.
2: Ja.
4: Dat ontspant zo mooi.
2: Oh ja, Herman, jong. Ja, ik weet nog niet half hoeveel rust hij daarvan in de kop kreeg, mijn jong. Nou, en ik proot door de ervaring wat, hè?
4: Jazeker.
1: Oh, nou, dat kan allemaal wel zo wezen, maar daar gun ik me de tijd niet voor. Wij moeten nog zoveel doen voor de vakantie, God.
2: Ja, nou ja, ja. Moet zelf weten, maar ik...
3: Flauwekul, Herman. Als één keer met Ot en kaas en vissen wilt, dan kan dat altijd.
2: Oh, ja.
3: En het wordt morgen goed weer.
2: Zeker.
3: Wij hebben hier niks, geen bijzonders, dus ik zal zeggen...
4: Nou.
3: En vissen met elkaar.
1: Ja, maar ik moet nog opruimen, ik moet nog schoonmaken.
3: En
1: ik
3: moet helemaal niks.
2: Nee.
3: Ik moet hem vissen.
2: Ja.
3: En aan is helemaal niks.
4: Oh, dat dacht ik ook.
2: Ja, nou, wie haalt hem?

0: Twee zaten te vissen. De derde was wat ongeduriger, zo te zien.
1: Oh, of hij dat was al in het water. Ja. Ik moet nog even mijn stoeltje op de goede plek zetten, hoor. Wacht even.
2: Ga nou maar eens rustig zitten, man. Je jaagt alle vis weg met je gelopen al.
3: Koek, koek.
2: Hoor je, man? Mooi, hè?
3: Ja.
1: En dat schepnet dan? Moet dat niet naast mij liggen?
2: Ja, binnen handbereik.
3: Ja,
2: ja. Vooruit er is een dikke rankrieg.
3: Oh, hier, ja. Yo, haha.
2: Al wij alleen.
3: Ja, hier is even. Oh, een voortie. Oh. Het is mijn hand dat ik in katvissing.
1: Wou je niet eerst even een kop koffie drinken?
2: Nee. Eerst even een uur die vissen en dan koffie.
1: Oh. Heb ik wel koek bij de verbeterde koffie? Ik ga kijken hoor, of Mina Oester wel koek bij dan heeft.
3: Ja, maar hou maar. Ik heb gezien dat Mina er wat bij dan heeft, Herman. Ja.
1: Oh. En waar moet ik die maden dan herzetten?
2: Naast je, op de grond.
3: Ja.
1: Maar dan kruipt ze binnen toch goed?
3: Nee,
1: de bakkie valt ja zo een. Oh, wat wiebel dat visstoel die, ja. Is dat wel normaal?
2: Eén waar in en weer wrikken, daar staat er vast in de grond. Nou, ga maar eens vissen.
1: Ja, maar wacht even. Hè. Waar heb ik niet telefoon?
3: O, die liggen in je dikke jas achter in de auto.
1: Oh ja, is ook zo. Ja, maar zul Stokmans niet al beld hebben? Misschien moet ik toch even kijken.
2: Nee, Herman. Stokmans hef je niet belt. En aans dan is dat maar zo. Vandaag ben je aan het vissen.
3: Ja, zo is dat.
1: Ja, dat zei Mina ook al. Nou, hoe krijg ik die dobber erin?
2: Hengel en achten en een rap gevuren zwijnen. Kijk goed voor die woontakenboom, ja.
1: Zo!
3: Oh,
2: nee, zo dus niet.
3: Oh, Herman.
2: Och, wat beter.
3: Nog even wel die hele dikke dan, Herman.
1: Oh,
2: ja, een dikke eikenboom. Ja.
1: Verdekken mij nog aan toe.
3: Ja.
1: En hoe krijg je er nou weer uit dan?
3: Ja,
2: die krijg je er niet weer uit.
3: Nee.
2: Rob maar los en knip er maar een neusnoer aan.
3: Ja, daar ben ik ook bang voor.
1: Ha, wat is mij toch altijd wat. Maar wacht. Als ik nou eenmaal wat wieder heb heunrek, dan kan er los beiding mee. Wacht maar eens in.
3: Kijk nou maar uit.
1: Die zit maar net aan zo'n klein takje vast. Mij dunkt.
2: Doe dat nou niet, dat lukt je nooit. Geloof me nou maar.
1: Jawel, wacht maar in. Ik kan los afrek.
3: Kijk hoe dat, man. Het is al met die glimmerig aan de kant.
1: Ik heb hem zo wat. Oh! Help! Oh, Jos, ik ben erin van. Help mij.
2: Schet net.
3: Gooi. Nou, is het lekker water, Herman, jong.
1: Dat valt mij met. Ik had dacht dat kool er is, dus al. Het is hier aans nog verrekte diep. Ik kan er net staan.
2: Knip je maar even aan die boomwortel vast. Dan kun je zo weer de wal op klimmen.
3: Trek je zo weer op.
1: Oh, moet je zien, jongens, wat die waterlelie mooi bluit. Ja,
3: man.
1: Ik heb nog nooit van zo dichtbij een bluidende waterlelie zien.
2: Nou, kom er maar eens uit. Want je zult voort wel en oes willen hem dreug goed aan het trekken.
1: Nee. Ik heb nog wel dreug overal achter in de auto liggen. Zo, daar was ik weer. Het doet mij denken aan vroeger, jongens. Dat we mij ook altijd de oudeorigheid van vis nog hadden. Wacht, ik spring er nog eenmaal erin. Ja! Man, lekker! Net als vroeger.
2: Ja, inderdaad. Koek, koek.

0: In mei van dit nummer kwam, van het jaar kwam dit nummer van Arjan Plaat uit. Het had Poems.
1: Ja, we hadden een spannend spelletje gespeeld, namelijk een tientje of tombola. Nou, hoe ging het dan? We stelden vragen en hij doet het antwoord op weer. Dan moet je ons belden en hij dat goed hebt, dat antwoord. Dan kun je kiezen. Of een tientje op je bankrekening. Of dat Ellie hier een balletje hoe de tombola haalt. En door, ja, er zit nog een mooie prijs in.
0: Ja,
1: maar
0: dus,
1: ook wel een prijs van niks weten. Hè?
0: Ja, dat kan ook. Er zit ook een sleutelhanger in. Maar mensen kunnen door ook heel blinden met weten. Een pen. Ja. Maar je kunt ook een prachtige pet winnen. Of een mooi trommelie.
1: Grote haspel voor op een camping.
0: Dat is ook heel fijn. Nou ja, allerlei prijzen zitten nog in. Wat precies? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet het niet precies.
1: Nee.
0: Maar we gaan het straks maken wat eruit komt.
1: Ja.
0: Het rolt vanzelf, als je doorveel kiest, een balletje uit met een mooie prijs.
1: Maar dan moet je wel eerst antwoord geven op de vraag. En dan moet je geluk hebben, hij dan belt, dat je ook... Wordt.
0: Ik vind het nog niet zo'n makkelijke vraag, moet ik heel eerlijk
1: zeggen. Ik wist hem toevallig.
0: Ja, ik wist hem ook.
1: Ik kom ook meer over die streek,
0: ja, ik wist hem ook, want ik ben er wel eens west.
1: Oh ja.
0: Maar ik vind, je moet er wel in de buurt komen om het weten, denk ik.
1: Nou, de vraag is, wat is de naam van het openluchtzwembad in Exel, in Exlo? Nou, en dat weet, dan moet je eigenlijk niet uit Exlo zelf komen. Vind je wel?
0: Ja, maar ja, dat ik snap
1: het.
0: Dat
1: nou ja,
0: maakt er helemaal niks uit.
1: Wat is de naam van het openluchtzwembad in Exlo? Hij dat weet, dan moet je ons bellen. 0592 33 11 88. Probeer het maar eens.

0: Pirem, een Julio Iglesias. En het is...
1: Tientje of Tombola.
0: Ja, Tientje of Tombola. En die zit bij het mooie apparaat.
2: Vol verwachting klopt
0: mijn hart. Vol verwachting klopt. Hoe hard we stelden de vraag van... wat is de naam van het openluchtzwembad in Exel? En dat we, nou massaal weet ik niet, zeg maar... dat we wel heel veel op reageert. En met al die even... willekeurig een belde roetkeuze... in de hoop dat hij het goed heeft. Wel is onze beller. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Ali Schuiling.
0: Ali Schuiling, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Je dacht van, oh, maar dat weet ik wel wat de naam is van het zwembad.
3: De Leeuwwal.
0: Ja, de Leeuwwal. Ben je wel eens geweest?
3: Ja, jawel, jawel, eerder met de kinderen wel.
0: Ja.
3: En mijn man die zwemt er altijd,
0: oh, kijk.
3: Die werd het antwoord ook, hè, maar dan belde ik
0: hem. Maar jij werd hem belt. Nou, hartstikke goed. Ja, je hebt goed. De Leeuwwal ligt er mooi aan de rand van het Heideveld. Tussen Oring en Exel. Ja, prachtige plek. Ik denk ook dat er veel mensen komt, veel toeristen ook. Maar ook veel de omgeving door.
3: Ja, dat denk ik ook.
0: Nou, prachtig. Ali, nu komt vraag 2. Ja, je hebt het antwoord goed. Dan moet je kiezen. Of een tientje, of een prikje de tombola. Ah, dan hadden we al midden gebrekt en op hoofd. Maar dat is natuurlijk wel leuk. Ellie is die namelijk al klaar midden tombola.
2: Ja, Ali, zal ik hem erin doen?
0: Ja, druk hem erin. Ja, zie goed, munt iedereen.
2: Moet ik heel hard draaien of zachtjes draaien?
3: Ach, zult wel niet, man.
2: Nee, denk niet.
0: Ik denk niet.
3: Nee, denk
2: niet. Nee,
3: denk niet.
0: Nou,
2: er komt
0: balgie aan rollen.
2: Een groen met oranje balgie.
0: Oeh, nou.
2: Komt naar beneden gerold.
0: De kleppingluis.
2: Kleppingluis. En dan ga ik eens inkijken of ik daar... De vorige keer viel mij nog een ding... strak die ding dicht zit. Ja, hebbes.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
2: Ja,
0: het briefje komt
2: ook,
0: wat staat erop, Harry?
2: Zo.
0: De prijs.
2: Hier had ik eigenlijk mijn bril voor op moeten hebben. Want het is wel een beetje klein beetje. Oh, nou, het is misschien niet helemaal voor deze tijd van het jaar... maar voor van het winter is wel lekker. Een poor RTV Drenthe song.
0: Oh.
3: Hartstikke mooi.
0: Ali, is dat niet geweldig?
2: Met een beetje...
3: Hartstikke mooi, ja.
2: Onder de korte broek, Ali, dan kun je ook heel mooi showen.
0: Ja, zijn naalden erbij aan.
3: Nou, hartstikke mooi, super.
0: Nou, Ali, blijf in hangen, dan schrijf je gegevens in op... en dan krijg je zo mogelijk een paar sokken in huis gestuurd. RTV Drenthe sokken. Die heb ik niet eens voor. Ik heb niet eens RTV Drenthe sokken.
2: Ik ook niet. Ik ook niet. Dus dit is een collectors item, denk ik.
0: Nou, gefeliciteerd, Ali.
3: Ja, dankjewel, hè.
0: Goed zo. En hij nog eens in het zwemmen gehad. De Leeuwwal in Exel.
3: Ja, ik zal aan jullie denken.
0: Goed zo, Ali.
2: Dankjewel.
0: Ali Schuiling, winnares van deze aflevering van Tientje of Tombola.

0: Sweet Caroline van Neil Diamond. Het is 7,5 minuut over 10:30. En we hebben toe aan vast onderdeel in Hamilton.
1: Hallo, hallo, test 1, 2. Luisteraars en amateurs van Hamilton. Het is weer tijd voor de piratenknijter van de week.
0: Ja, en we hebben niet door een heel groot deel van ons publiek met de piratenknijter van de week. Ik moet eerlijk bekennen, ik zit er niet zo in. Ellie, jij ook niet, dacht
2: nee,
0: ik?
2: Nee.
0: Want Miranda, jij had er alleen maar van nagedacht.
2: Ja, ik heb er alleen maar voor nagedacht.
0: Ja, die hoes waren ik alleen maar goed maken.
2: Ja, ja.
0: Ben jij ook van de piratenknijter?
2: Ja, op zijn tijd. Ja, zeker.
0: De ogen is begonnen te glimmen.
2: Test aan de band, zeg ik dan altijd.
0: Oh, ja, ja, ja. Ja,
2: ja dat...
0: Ja, toch, hè? Ja.
2: Precies.
0: Hey, wat een goede keuze.
2: Nou, ik dacht, iets van de Dutch Boys is natuurlijk altijd goud.
0: Altijd, ja.
2: Dus, en nou, om in het vakantiethema te bliem, heb ik op de trekker naar de Costa del Sol.
0: Nou, ik heb een hele week op het trekker de Drenthe erin. En de Costa del Sol, dat is nu nogal niet een rit. Maar
2: ja,
0: als de Dutch Boys erover zingt, komt vast goed.
2: Daarom. Dus hier komt-ie.

0: Hatsie, maar dan niet over de Roetsolei, denk ik.
1: Dat denk ik ook niet. Ik denk wel dat je mond weg bent op betrekking naar de Costa del Sol.
0: Ja, dat ben ik daar zo mee.
1: Dit was nog het oude model trekken. Zoiets wat zoals jij had, denk ik.
0: 22 kilometer per uur, nou reken maar uit.
1: Ja, veel meer dan
0: Costa del Sol, nou, wat 1000 kilometer, echt niet meer.
1: Of meer. Ja, meer denk ik. Nou, ben je hem bezig.
0: Dan moet je al...
1: beste postvakantie hem. Dan moet je al in het onderwijs zitten, Harm.
0: Ja. Ja, maar dan nog, Ellie. Ik ben bang dat je al in het vuur weg moet rijden in de zomer dan wezen wil.
1: Ja, nou, wij doen niet. Nee, wij doen niet.
0: Met die roze en Costa del Sol wel.
1: Ja, zo is dat. Arme, we hebben ook elke week een onderwerp dat slaat vooral op de naam van het programma Hemeltiet.
0: Ja.
1: Hemeltips.
0: Hemeltiet. Ja, er zijn nog altijd mensen die niet helemaal goed weten wat Hemeltiet eigenlijk betekent, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ben ook altijd, vooral mensen die niet van hoe zo het Drentstalig bent, die niet het wat met de hemel te maken heeft. Maar
1: nee,
0: dat heeft niks met te maken.
1: De hemelen ben mij nog niet van plan.
0: Nee, daar waren we nog zeker niet van plan. Nee. En Hemelden is een
1: Nee.
0: Hemelje, of Hemelden, of zijn Fries Hemelden ook in Neder-Saxisch, is gewoon de boel opruimen. De boel beredderen, net iets maken, schoonmaken. Ja, aan Hemelden.
1: En aan Van Otsver, we dat dan op zaterdagmorgen?
0: Oh, zaterdagmorgen. Paar is harken en alles moest voor de zondag, moest dat er net iets bij liggen.
1: Weet je wat ze dan in Duitsland doet op de zaterdagmiddag?
0: Nee.
1: Dan maken ze de graben net eens.
0: Oh.
1: Ja, dat hoort er ook bij, blijkbaar.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik ben een keer op een zaterdagmiddag in Duitsland zaten wij... Nou ja, hoe kom je daar, dan kom je daar, maar op een begraafplaats. En er waren mensen allemaal druk bezig aan het hemmen op de begraafplaats. Met alle graan schoonmaken en aanharken, plant is erbij. Dat we zag er allemaal echt prachtig mooi netjes en schoon uit. Dus daar is ook een soort van hemel. Ja. Maar wij doen het gewoon op zaterdagmorgen in en om Hoes. Ja, en dan hebben wij ook altijd wat hemeltips.
0: Ja, of vragen erover.
1: Of
0: en waar wij dan graag antwoorden op wilt van onze luisteraars.
1: En dan kun je dan over bellen of over appen. Misschien is app makkelijker, dan moet je zelf in. We zetten er één in bij. We behandelen nou even geen verjaardagen of anderszins ding. Alleen maar tips heb voor Roos als het gaat over het verwijderen van kalkaanslag.
0: Kalkaanslag?
1: Ja.
0: Ja, en dan, ja. En dan niet op het gebit of zo. Maar dat kan ook nog. Ik moest daar eerder bij de hond al eens. Kalksteen.
1: Ja, tandsteen verwijderen. Ja. Ja, nee, dat dan weer niet. Kalkaanslag.
0: Ik denk gewoon met verder even de bek van de hondenluis en ik krab het er zo af. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Nee, dit is kalkaanslag op...
1: Ik ben er nogal visueel ingesteld.
0: Ja, fijn, hè?
1: Ja. Goed, op de kraan, op het raam van de douchecabine, op de tegels. Ja, hoe krijg je die nou mooi schoon? Op de tegels, die voegen, die worden ook altijd zo vies van.
0: Ja.
1: Maar...
0: Ja, kun je wel zeggen, we hebben gewoon water onthouden.
1: Ja, dat is wel de makkelijkste manier, kan ik je verzekeren.
0: Maar hij streep die er nog op zit, er nog niet meer af.
1: Nee, want die word je er ook wel geen af.
0: Als je nog geen waterontharder hebt, en dat hebt heel veel mensen nog niet... Jij hebt het wel, hè?
1: Ik heb het wel.
0: En dat bevalt goed?
1: Dat bevalt hartstikke goed.
0: Okay.
1: Ja, fantastisch.
0: Okay.
1: Je hoort van sommige mensen ook wel eens dat ze vinden dat het water anders smaakt. Daar heb ik zelf echt totaal geen last van.
0: Ja.
1: Maar wel moet weten dat één keer in de zoveel tijd... dan moet dat ook weer schoonmaakt worden of spuilen of weet ik veel wat.
0: Het kalk erin moet.
1: Ja, en dat geeft nogal wat herrie. Dus de eerste keer hadden we dat instelt op 's nachts. En ben ik minder in de nacht wakker. Wat hoor ik toch? Moe herrie, ja. Nou,
0: dat maakt zichzelf schoon of zo?
1: Ja, één keer in de zoveel tijd maakt zichzelf schoon. En dan speelt er allemaal... zolder doorheen.
0: Okay. En,
1: maar dat hebben we dan weer in mijn andere tijdstip
0: dan. Maar waar ervaar je dat dan? Wat voor vuring hebben we dan?
1: Nou, bijvoorbeeld als je in een... hoe heet het? Waar je water in kookt.
0: Snelkoker.
1: Ja, daar heb je dus geen kalkaanslag meer
0: in. Nee, dat verwarmingselement waarin dat boosje wordt...
1: Krijg je helemaal schilfries kalk erop. Ja, dat heb je dan niet meer. Inderdaad, het raam van de douche... hij weinig of geen aanslag meer op. En als er aanslag was, dan zat dat er al op. Ook bij het raam was, is het een stuk makkelijker.
0: Oh.
1: Ja, ik ben er enthousiast over. En ik vind niet dat het anders smaakt.
0: En de koffie smaakt dan net zo.
1: Ja, bij mij wel.
0: Is niet iedereen die molen voor iets hebben, als ik jouw verhaal hoorde?
2: Ja, nee, mijn vader die zei wel een keer van, ik vind het wat anders smaken. Dus ja. Dat kan ook. Ja. Maar
0: Leo,
2: mij valt dat nu wel mee.
0: Leo is ook een fijn proever.
1: Ja. Ja, maar ik hoor het inderdaad vaker dat mensen zeggen van, oh, ik vind water gewoon niet zo lekker. Misschien ligt dat aan het zout wat je erin doet. Dat zou heel goed kunnen. Ik heb geen idee waar het aan ligt.
0: Maar zo'n apparaat, het wordt dan in de waterleiding?
1: Ja, ja.
0: In de meterkast.
1: In de meterkast.
0: Oh ja.
1: Ja, we hebben zo'n ding in de meterkast zitten. En dat ding wordt plaatst en dan is het afwachten hoe het giet. En je kunt ook zelfs nog omzetten, zodat je water wat je bijvoorbeeld in de tuin gebruikt, of voor de wasmachine gebruikt, zodat dat gewoon wel kalk heeft.
0: Oké. Okay.
1: Want dat maakt niet zoveel.
0: Voor dat soort apparaten lijkt me dat nu is ook beter.
1: Ja, voor de wasmachine. Ja, maar voor buiten, de beregening of het watergeven van de planten, dan.
0: Ja. Nee, dan maakt dat niks uit.
1: Maakt dat niks uit. Nee.
0: Nou, goed. Maar de vraag is dus: een goede tips heb om kalkstreep, maar wat ook om die voor te krijgen. Hoe doe je dat?
1: Ja. We hebben twee berichtjes al binnen. Zal ik die alvast in mijn
0: hoek?
1: Dat we een plak die gewoon noemen. Nou, Agnes, die heb dat schoonmaakazijn. En dat hoor ik inderdaad vaker. Schoonmaakazijn, dat wel helpt. En
0: zoerigheid lust kalk op, hè?
1: Ja. Ik heb hier ook een berichtje van iemand die zegt van, ik heb geen wasdroger. Wordt de handdoek dan ook zachter? Nou, ik heb geen idee of de handdoek er zachter van wordt. Daar heb ik geen vergelijkingsmateriaal, want ik heb ook geen wasdroger.
0: Ik vind een wat hardere handdoek eigenlijk wel lekker.
1: Ja, dat beter af. Ik vind een zachte handdoek, daar heb ik net het gevoel dat ik niks dreug maak. Maar goed, iemand vindt dat blijkbaar wel prettig, maar ik heb ook geen wasdroger, dus daar kan ik geen vergelijking mee trekken. Heb je een de tip voor ons wat te doen tegen kalkaanslag? App of bel ons even 0592-33-11-88. Intussen gaan wij naar muzieklusten. Wat heb je klaarstaan voor Oesmeralda? Dat is Sexbomb van Tom Jones.

0: Tom Jones. Ja. Zijn seksbomb.
1: Ja, hij is redelijk op leeftijd tegenwoordig. Ik weet niet of dat nog... Of het nog zo sexy is als...
0: Nou, hij zingt over... Ik weet niet of hij zelf ook... die man zo'n seksbom knapt. Dat had nog niet zo best afgelopen met Tom Jones zelf. Maar goed, nee. hij zong de stemmen gewoon.
1: Nou, om even op terug te komen op het verhaal van net... of met een waterontharder. Je was ook zachter woord. Nou, dat hebben we hem opgezegd. Ja, dat wordt het zeker. Oh. En ja, verder... hebben wij niet veel tips over de kalkaanslag. Over van allerlei andere dingen wel, maar die gaan we nou niet behandelen. We hadden het over kalkaanslag.
0: Soda is hier ook nog meer.
1: Baking soda.
0: Baking soda.
1: Baking soda. En dat is overal goed voor, Harm.
0: Ja, hè?
1: Ja, baking soda kun je ook gebruiken in...
0: mieren, dat vind ik ook al.
1: Vlinde week hadden we met de mieren ook al. Maar je kunt ook in, als je gaat bakken... het schijnt dat de baking soda het sneller gaat rijzen. Het vlees, als je dat wilt marineren... dan kun je het beter eerst in een half uur die in baking soda leggen. Daarna er afspoelen. Dreug maken en dan marineren.
0: O, ja?
1: Vlees blijft veel langer zacht.
0: Oké. Okay.
1: Dus baking soda, maak een pappie van baking soda en baby water. En dan moet je op de kraan of op de tegels vriemen. Eén laten intrekken en schoonpoetsen.
0: Oké. Okay.
1: Een goede tip, citroenzuur. Nou, moet ik zeggen dat ik niet zo'n fan ben van citroenzuur... want ik vind het echt verschrikkelijk. Een klein beetje is wel te doen... maar daarna begint het wel echt verschrikkelijk op je ogen te slaan. Twee lepels citroenzuur oplossen in 400 milliliter water. Het werkt erg goed en ruikt dan frisser dan azijn. Want ja, azijn stinkt natuurlijk ook.
0: Maar twee eerder, dat is zomaar niks.
1: Dat is bijna niks.
0: In een halve liter water, ik weet het niet. Ik ben bang dat je dat niet laat strikken moet. Ik weet het niet of het zo is, maar...
1: Nou ja, dat is niet strikken, dat is meer dat je erover poetst.
0: Ja, oh.
1: Ik ben niet zo'n poetser.
0: Ja, ben je niet zo'n poetser, hè?
1: Niet zo'n poetser. Nee, hè? Nee, dus ik blieb met mijn water onthouden.
0: Oh, doof. Nou ja, goede tip. Dus als je geen poetser bent, schaf je een water onthouden.
1: Ja.
0: Dan moet je denken, kun je niet zelf doen, denk ik, zo'n dingen installeren.
1: Nee, dat weet ik niet. Nee. Ik niet in elk geval.
0: Nee, ik ook niet, maar...
1: Ja, en schoonmaak aanzien, die tip komt ook binnen. Nou, ik denk, Harm, dat we het nou zo langzamerhand wel behandeld hebben. Er komt wat betreft de schoonmaak aanzien niet zo vreselijk veel tips binnen. Dus we gaan het afsluiten. We gaan de laatste plaats van dit uur Hamilton draaien. En dan gaan we naar de baggy trousers van Madness.
0: Tot straks.

0: Van bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft. Dan laten we het zien, voelen en proeven.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerker voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. En dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er 10 gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Ze zijn er weer.
11: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
12: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon. In de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
13: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
12: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
14: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Dance the Night Away van de Mavericks. Och, wat een heerlijk begin van die laatste uur. Ja, de zanger van gitaar en zang van dit bandje kwam natuurlijk voor rekening van Raoul Malo in december vorig jaar. Is de man helaas overleden, maar hij heeft wel prachtige muziek roos achterlaten.
1: Ja.
0: Ja, hadden we het weer op de lijst. En wat hebben we hier?
1: Jawohl, meine lieben Damen und Herren. Die deutsche Schallplatte hebben we nog, ja. Nou, ja, dat is ook vast onder de meestal op een ander moment in Hamilton. Maar ach, bij de zomerdagen sterk is dat allemaal niet zo nauw. Ook veel Duitse lusteraars volgens mij. In elk geval bent er veel Duitse gasten op dit moment in Nederland.
0: Ja, daar ben jij vorige week wel achter gekomen.
1: Ja, maar het viswater, daar tref ik twee mensen die haar net de hengels afbreuken. Die wonen weer een stuk in Wieder.
0: Ja.
1: Veel Duitsers komt hier te vissen. En dat wist ik eigenlijk nooit. Maar dat is, in Duitsland is dat heel vreemd geregeld. Dan moet je ook wel vissen als je een vergunning hebt. Alleen alles wat je er vangt, moet je metnemen. Je mag toch geen vis terugzetten? Want dan vindt ze een vorm van dierenkwelling. Misschien vindt hij een vis vangt, dan moet je gewoon direct doormaken. En dan wat je er dan vervolgens mee doet.
0: Oh ja,
1: dan opeten.
0: Of niet.
1: Nou, ik vind niet dat je een brouwzem in de pan aan hebt, maar... Wow.
0: Dat is niet jouw lievelingskwestie.
1: En het schijnt ook dat we streng op controleerd worden. En als je erop betrapt wordt, dat je ze wel terugzet. Dan kun je hier een dikke bekeuring krijgen.
0: Ja, dan kun je beter naar Nederland erin.
1: Ja, en ze zegt ook, van door een winter in Nederland ook veel grotere vissen te vangen. Wat snoeken bijvoorbeeld. Ze had nu een foto zien van een meter snoek, hadden ze net vangen. En die heeft ze net eens weer teruggezet, onbeschadigd sinds ze. En dat geloof ik ook direct. Ja, maar we komen volgend jaar weer en dan kunnen we hem weer vangen. Gebeurt wel eens. Sommige snoeken worden ook markt, hè. Of hebt een bepaalde tekening. En als we dan een foto van maken, dan zeggen diezelfde snoek al Flinje ook al eens vangen. Oh, en dan nooit
0: dat is wel bijzonder, ja.
1: Is het weer wat groter worden. In Duitsland hadden ze hem een klap op de kop geven moeten en dan met een roes nemen. Maar ja, dan moet je hem slagen.
0: Ja, nou ja.
1: In elk geval...
0: Okay. Dit is een
1: ter inleiding van de Duitse Schallplatte.
0: Wat een inleiding van een plaat. Die uitkozen is nummer al na.
1: Ja.
2: Ja, ik zat vanochtend in de auto. Ik dacht van welke Duitse plaatsen we vandaag eens gaan draaien. En ik heb één favoriet die ik... Nou, die heb ik volgens mij vorig jaar... Elk jaar mag ik één keer Hamilton doen ongeveer.
1: Ja.
2: En die... En toen die binnenkwam, zei Ellie meteen... We gaan toch niet Udo Jurgens doen? Met Abbe Bitte mit Zahn. Heb ik wel over nagedacht, trouwens.
1: Ja, daar dacht ik wel, ja.
2: Maar toen dacht ik van... Nou, er zijn ook heel veel andere mooie Duitse nummers. En nou heb ik uitgezocht... Skandal im Sperrbezirk.
0: Lekker!
2: Van de Spider Murphy Gang.
0: Heerlijk! Dankjewel!

0: doorhouden we nog de gast, Chris de Rol, met Janneke de Roos samen. Volgens mij is dat een tante van een 80.
1: Dacht ik ook, ja.
0: En nou, zingen voor Roos over zijn grote vriend. Het is tijd voor de belronde, maar er is nog een appie, of ben er nog meer appie?
1: Zeker, er is ook nog een appie, maar mensen die denken van we willen nog iemand feliciteren, dan kunnen ze bellen op 0592331188. Ja. En ze kunt inderdaad ook een appje sturen, zoals Gerrit Hartman dan heeft. Want die wil graag zijn man Ali Hartman van harte feliciteren met de geboorte van haar achterkleinkinderen Bo en Sam. Nou, dat is waarschijnlijk een...
0: Ach.
1: Een tweeling liet mij zo.
0: Dat liet mij wel, ja.
1: Vanaf Oos ook, vanaf deze kant ook van harte gefeliciteerd. Wat een rijkdom. Mooi man.
0: Dan ben je niet eens overgrootmoeder. Hè?
1: Ja.
0: Dat is toch wel heel bijzonder.
1: Ja.
0: Opa, oma, wat liet mij al heel bijzonder.
1: Dat is ook heel bijzonder.
0: Ja, ja, je weet dat al uit ervaring.
1: Zeker, zeker.
0: Ik nog niet, maar dat duurt niet zo lang meer.
1: Nee, dat duurt niet zo lang meer. Opa, arm.
0: Ja.
1: Mooi man, mooi man.
0: Raar idee, maar ja. Ik weet vast dat het heel gewoon bent.
1: Dat went heel snel.
0: Ik heb nog hele goede herinneringen aan mijn eigen opa's. Dus ja,
1: ja.
0: Ik hoop dat het met onze kleinkinderen ook zo zal wezen. Goed, de belronde 0592-33-1188. En volgens mij is er al een beller. Radio Drenthe, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Met wie?
2: Wim Wiekema.
0: Wim Wiekema.
2: Ja, ken je mij nog?
0: Of ik je nog ken?
2: Ja.
1: Harm staat even met de mond vol tanden.
0: Nee,
2: ja, dat denk ik wel. Ik ken jouw moeder en je vader ook heel goed.
0: Dat zou wel, ja.
2: En ik heb met haar de zangwest in Westervelde.
0: Ik wou zeggen, maar Wiekema is wel een Noord-Drentse naam inderdaad.
2: Ja hoor.
0: Ja.
2: Ja.
0: In Westervelde heb je zong?
2: Ja.
0: Vriendschap door de zang?
2: Ja.
0: Juist.
2: Ja, VDDZ.
0: Ja, VDDZ. Ik heb mijn papa en mam. Mijn papa er nog wel iets over, ja. Want die heeft ook nog een positie lidwest.
2: Ja, ja, die hebben allebei nog bij ons zong.
0: Ja, klopt.
2: Maar, wij zijn in 73, daar zijn we ermee stappen en dan hebben we maar 12 leden meer.
0: Oh ja.
2: En toen zijn we naar Noord gegaan.
0: Ja.
2: En ik heb alles met elkaar, 72 en ja, 72 jaar zong.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar Wim, hoe ben je nou, als ik vraag mag?
2: Ik ben net 9 geworden.
0: Ja.
1: Zo.
2: Ja. Wij waren al, je moeder die was van 36 en ik was ook van 36.
0: Ja, dat klopt. Ja.
2: Ja. Ja, Lammy.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Gewoon mooi, ja.
2: Ik ken ze heel goed.
0: Ja, maar, mooi.
2: Maar dan heb ik nog wat. Jij had een lied, Drens.
0: Ja.
2: En dat lied dat hebben wij bij het koor zong.
0: Oh ja.
2: En ik had daar een solo in.
0: Ja.
2: En dat was een, de eerste lied dat zong ik alleen. Het tweede lied dat was dan zong ik ook alleen, maar met neuren van koor.
0: Mm-hmm.
2: En dan het refrein dat was dan met z'n allen.
0: Ja.
2: Nou, dan was dat afgelopen, dan deed ik het andere ook. Net zo.
0: Ja.
2: En ja, ik had altijd een hele mooie stem. En ja, dat heb ik nu nog wel hoor. Maar ik ben 90 jaar geworden en ik ben nog eerder lid van het koor, want ik ben er nog maar net 2 jaar af.
0: Ja.
2: En nu hebben ze voor mij, van jouw lied, hebben ze in dat lied mijn naam meest in benoemd.
0: Ach, wat mooi.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, dat is zo'n mooi lied geworden. En toen was ik 90 jaar.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hoe hebben ze dat gedaan, Wim? Dan ben ik nog een beetje nieuwsgierig hoe jouw naam er dan is in verwerkt in die liedtekst.
2: Nou, moet ik hem even erbij pakken, want ik weet precies, ik kan hem hier vlakbij me liggen.
0: Ja, pak hem maar eens even. Dan maak ik me nieuwsgierig.
2: Ja.
0: Wim, je laat even in de tafel, die pakt door het lied even weg, denk ik.
2: Nou, ik heb hem al.
0: Oh, goed hoor.
2: Moet ik hem zingen of moet ik hem vertellen?
1: Nou, vertel maar even. Ik denk dat dat duidelijker is.
2: Ja.
1: Telefoonlijn is nooit zo heel duidelijk.
2: Nee. Waar zullen we mee wezen?
0: Ja.
2: Dat is, waar zullen we hem wezen?
0: Oh ja.
2: Hoe zal het met hem gaan? Hoe lang zullen we hem nog als zanger bestaan?
0: Ja.
2: Als meer en meer Drenten met heuren van Wim's lied... niet meer verstaan kunt, wordt overgiet.
0: Ja. Ja, ja, ja.
2: Want Willem is Drenthe. En Willem is natuur. Een jongen, een gewone jongen. En helemaal puur. Hij is zijn zorg is groot voor mijn koor. hoe zal het ook aas? Hij wordt 90 jaar. Zing met Wim met, zing allemaal, zing met Wim met, in stap mogelijk zo. Blijf bij de tijd, maar vervul Wim zijn wens. Alsjeblieft, mensen, blijf praten in de rest.
0: Mooi, Wim.
1: Oh, mooi, hè?
0: Hulde aan de...
2: Dat het laatste lied, dat is... Daar staat mijn naam dan net niet in. Maar dan, dan heb ik dan weer... wat Willem is Drent... Willem is natuur, een gewone jongen en helemaal puur. Ja. Hij ziet, hij heeft zijn zaal, is goed voor mijn koor. Hij zal het ook aans, hoe zal het ook aans, hij wordt niet de jongen.
0: Ja, prachtig.
2: Zing met Wim met, zing met, kom zing allemaal. Zing met Wim met, die niet stak over het oor. Blijf bij de tijd, maar vervul Wim zijn wens. Alsjeblieft, mensen, blijf praten in
0: de rest. Nou, hulde aan de man die dat, een vrouw die dit zo maakt, hè? Want de
2: dat was een man. En dat was Tine Bosma.
0: Oh, Tine, die heeft dat mooi. Nou, hartstikke, heeft Tine dat mooi daar, vind ik.
2: Ja, en die dat
0: zo even.
2: Ja, dat is geweldig.
0: Je schudt dat zo mooi, ja.
2: Ja.
0: Nou, dat is prachtig. En ik hoop dat ze het in Narn nog veel zingt.
2: Ja.
0: En niet normaal als jij in de zaal zit dat ze een uitvoering hebt.
2: Ja. Dat hebben we hem straks in 98, dan hebben wij 100 jaar bestaan.
0: Ja, fantastisch. Ik heb nog een blauwe maandag de dirigent vervangen in Norg. Toen Mitaan het Rintje nog lid was.
2: Ja.
0: Die zat toen in het bestuur en die vroeg mij van onze dirigent Jos Janssen, die, of die ziek was, of ik weet niet wat er was. Ik heb in elk geval een aantal mannen.
2: Jos die was een beetje op zijn toon gestrapt. Want er waren een enquête rondgegaan en daar hebben ze mee benoemd en wat niet zo mooi was. Dat was de oorzaak.
0: Oh, nou ja.
2: In elk geval, maar nu hebben we een hele goede weer.
0: Oh, mooi.
2: Wij hebben nu één in Groningen en dat is Karin Kronemeijer.
0: Nou, hartstikke mooi. Ik hoop dat nog heel lang... je zingt zelf niet meer, Wim, nee, hè?
2: De dirigenten zei tegen mij, ze zei, wat spijt me dat ze jij eraf gaan, maar we kunnen je helemaal niet missen.
0: Nee.
2: En ik zei, maar hij me ook net zo goed waren uit mijn stem, was ik niet afgegaan, maar ik zit niet meer.
0: Nee, dat kan niet, ja. Nee. Dan moest je 12 uur zingen en zo. En...
2: Maar ja, mijn stem is nog hartstikke goed. Dat als ik die of daar ben en, ze, en ik ga nog een vrouw zitten, ook geen hoorden nog weer. Maar dan is ze voor Na de pauze zijn, maar hij is alweer wat uitgezocht dat ik ook weer met zingen kan.
0: Nou, hartstikke mooi.
2: Ja.
0: Wim, mooi vooral. Wim Wiekema, dank je wel daarvoor.
2: Ja, niks te danken. Heel graag gedaan.
0: En blijf gezond en blijf toch maar binnen zingen. Dan doet maar onder de douche of zo.
2: Ja, dat komt wel goed. Maar ik ben in huis ook, als ik Radio Drenthe daarvoor heb, dan heb ik nogal vaak is dat er ook wel bekende liedjes van mij bij ben. Nou, en dan zing ik gewoon mee.
0: Hartstikke goed.
2: Ja.
0: Dank je wel daarvoor.
2: Niks gedaan, graag gedaan.
0: Mooi, Wim Wiekema. Het is wel een lang verhaal, maar goed,
1: binnen
0: zondag heb ik dat mooi tijd voor. Toch?
1: Mooi verhaal, we hebben nog een bellen volgens mij. Goedemorgen, Radio Drenthe.
3: Ja, goedemorgen, met Luc Eipelaar uit Dalen.
1: Dag Luc.
0: Hoi Luc.
3: Ja, hallo. Ik wil een nicht, achternicht van mij visiteren. Die was gisteren jarig, ze woont in de studiezaal.
1: Wie is het?
3: Jolanda Eipelaar.
1: Kijk eens aan.
3: En... Ja. En vandaag is mevrouw Griet Boer van der Weijden, die woont in dezelfde zoon, 100 jaar van.
1: Zo, kijk eens aan.
3: Ja.
1: Dat is me toch wat.
0: Voor mij staan ze met een foto in de krant, Luc. Klopt dat?
3: Oh, dat kan. Ik heb nog geen krant lezen.
0: Ja, voor mij wel, ja.
3: Nee.
0: Kan ook weer dat een week blijft blijven, maar voor mij heb ik een foto van haar zien staan.
3: Ja, ja. Ja, ik ken haar ook, we waren vroeger bakker en kruidenier. En ik ken haar ook wel al 70 jaar.
0: Ja, in 100 wordt met je stoet vroeger.
1: Ja. Het is goede stoet.
0: Ja, goede stoet.
3: Heel leuk mens.
0: Oh, wat leuk.
3: Nog steeds. Maar hij dat van de week nog metkreeg van die ambulance daar in Grien?
0: Moet je erin melden? Wat was er dan?
3: Nou, begon van de week, wanneer was het? Maandag, dinsdag. Toen stond er in de buurt van het deel een ambulance.
0: Ja.
3: En er was zo'n brancard en er lag een jochie op. En de mensen daarom toe, ze lachen allemaal. Ik denk, wat is dat nou voor gekkigheid?
0: Ja.
3: ik was met mijn racer, bij de vrienden. Nou, en ik zeg tegen die zuster, ik zeg van Jan Belazer, ik zeg, wat is hier aan de hand? Dat mag ik u niet vertellen, meneer.
0: Nee.
3: Nou, zegt zo'n vrouw naast mij, ja, maar ik kan wel zeggen, want dat is mijn kleinzoon, ik ben opoe. Oh, nou, en wat is er aan de hand? Ja, heel raar. Even murk moest plassen en er was melk. Even melk plassen.
0: Oh,
3: dat is ook wat, ja. Maar dat kan toch niet? Nou, zeggen hier in de buurt was een muzikale boer en die zei het was echte melk. Nou, en ja, maar dat kan toch niet? Ja, het kan wel. En nou, ambulancepersoneel wist ook niet wat er met me was. Dus die denkt, ja, wat moet nou dan? Ik zeg, mag ik wel even met een jochie praten? Nee, dat mag niet. Ja, zegt de opoe, dat mag wel. Dus ik naar hem toe. Ik zeg, wat is er dan? Ja, zeg, ik heb een feestje gehad gisteravond. Ik ben 10 jaar geworden. En ja, en toen heb ik aardig aan het snoepen best. En ja, ik zeg, waar hij dan snoept? Ik zeg, vlucht het maar even in de oren. Nou, toen hij dat vertelde, zei ik, nou mensen, jullie kunnen allemaal weer naar huis toe. En hij merkeert niks. Ja, maar wat hebben we dan snoept? Ja, 6 reven koetjes reven op één. Ja.
0: Nou ja, gelukkig, dan kunnen we er weer gerust op winnen.
1: Dat goed afgelopen is.
3: Ja, nou en... iedereen ging weg, ambulance ook weer weg. Ik zeg tegen de jochie, ik zeg, je bent nog gisteren jarig, wat kan ik je nou plezier mee doen? Hij zei, we gaan een dikke ijsko hebben. Ik zeg, dan gaan we in een ijsko. Al in ijsko. Dus het stuur van de schoolmobiel naar voren, nee, op de schoolmobiel. En dan wil naar het centrum gaan, zo zien, een dikke ijsko. Nou wat?
0: Nou.
3: Maar ik zeg, jongen, ik zeg, dit is allemaal natuurlijk flauwekul, hè. Waar heb je die melk weggehaald? Nou, ik zeg, elke morgen met stoere heen, ik zeg, dat drink ik glas melk en thee. Ik zeg, maar ik had geen zin aan de melk. Maar toen moest ik plassen, zeg, ik denk dat glas met hem naar de wc. En toen heb ik zogenaamd ik die melk plast. Ik zeg, maar ja, dat mag je toch nooit weer doen. Ik zeg, jij eet harm, hè? Ik zeg, dat moet je zulke grapjes met me maken. Je hebt al 1 grapje als een vriend die harm heeft. Ik zei, verder is het wel goed zo.
0: Het is meer dan genoeg, Luc. Luc, dit is een bijdrage met allemaal lange bijdragen zitten ze daar de belronde volgens mij.
3: Ja.
0: Luc Egelaar, dankjewel.
3: Ja, goed.
0: Ja, mooi.
1: Nou, dan hebben we geen bellers meer, maar ik heb nog wel 2 appies. Jans en Ali, Laura en Wilco, Mark en Noah en Arjen wilt heel graag Boelenbuurman feliciteren, want die is komende 5 augustus komende woensdag, wordt hij 81 jaar. En dan nog 1 felicitatie. Deze vind ik wel heel erg mooi. Kormaatje van de Dutch Boys is morgenjorig. Die wordt 69 jaar. Hij giet op de trekker naar de Costa del Sol.
0: Ja, ik denk ook. Ik wens hem er veel plezier bij.
1: Ja, zo is dat. Succes.
0: En neem een roem de tiet voor, zal ik zeggen.
1: En dit waren de laatste felicitaties. Ga luisteren naar Elvis Presley. Return to

0: back. Dat zal heel mooi wezen. Ook namens mij een heel fijn weekend en tot allemaal.
1: Ja.
0: We sluiten af met een hele fijne plaat. Een van mijn favoriete Nederlandstalige platen. En hier komt de live-uitvoering van Nooduitgang. Voor het goede doel. Tot volgende week.
1: Mooi.

0: historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. En dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
15: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
16: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
17: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
21: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
22: Mijn naam is Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En ik heb het regionale nieuws voor u. Bij een steekpartij in Emmekom-Pascuum is afgelopen nacht iemand lichtgewond geraakt. Meerdere agenten kwamen rond 1 uur op de melding af. Vlak daarna is een minderjarige verdachte opgepakt die vastzit en wordt verhoord. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding van het steken was, is nog onduidelijk. Het Holland International Blues Festival in Grollo stopt. De kosten zijn fors gestegen, terwijl het aantal bezoekers niet genoeg is om het festival te kunnen blijven organiseren. Volgens de organisatie is het besluit dan ook met pijn in het hart genomen. Na 9 edities komt het muziekevenement nu tot een eind. Op het spoor bij Meppel is vrijdagavond rond 19:30 een aanrijding geweest. Daardoor reden er geen treinen tussen Meppel en Zwolle. Rond 20:15 reden de treinen weer volgens de gebruikelijke dienstregeling. Meer informatie over het incident is niet bekend. Damclub Hogeveen kijkt vol verwachting naar het Europees jeugdkampioenschap dammen. Op de Drentse Damclub zitten 2 spelers die komende week gaan strijden om het goud. Galadriel uit Hogeveen werd al Nederlands kampioen tot 10 jaar bij de meisjes, terwijl Bente uit Geesbrug daar 3e werd. Het jeugd-EK begint vanmiddag in Estland.
23: Goedemiddag. Vanmiddag is er flink wat zon, ook een paar stapelwolken. Het blijft zo goed als droog. Alleen in het noorden zou er heel lokaal een licht buitje kunnen vallen. Maar dat stelt weinig of niks voor. Mooie temperaturen, bruikbare temperaturen op veel plaatsen 23 tot 24 graden... met een zwakke tot matige wind uit de westelijke richting. Vanavond veel zon, het koelt geleidelijk aan af... en vannacht minima van 9 tot 10 graden. Er staat weinig wind en morgen overdag draait de wind naar het oosten toe. Eerst is hij zwak, in de loop van de dag wordt hij matig... en wordt warmere lucht aangevoerd. Dat betekent maximaal morgenmiddag van 27 tot 28 graden. Het is droog, het is vrij zonnig, misschien een enkele onschuldige stapelwolk. En ook morgenavond blijft het nog lang aangenaam warm. Maandag draait de wind verder door naar oost tot zuidoost... en dan komen de tropische temperaturen terug... op veel plaatsen zo'n 31, 32 graden. Flinke zonnige periode, ook wat stapelwolken, blijft droog. Ook dinsdag tropische temperaturen. Wel neemt in de loop van de dag de kans op een regen- of onweersbui toe. En woensdag draait die wind weer naar het westen. Misschien in een enkele bui, maar ook zonnige periode. Dan komt de temperatuur weer onder de 30 graden uit... en die lichte afkoeling die zet donderdag vervolgens door.
24: Het beste!

0: Beatles.
1: En
0: Get Back.
2: De Drentse Duizend.
3: Het beste van de Drentse Duizend.
4: Met Jeffrey Verdel.
5: Ja, ja, daar zijn we weer. Heerlijk zeg. In deze augustusmaand alweer. De eerste van augustus is het vandaag. En dit is de maand waarop ik 30 ga worden. Maar zover is het nog niet. Eerst nog heel veel fijne muziek voor je draaien. In het beste uit de Drentse Duizend. 5 jaar Drentse Duizend alweer. En dat gaan we deze hele zomer vieren we dat al. En ik ben graag de ceremoniemeester van dit geheel. Hoe mooi is dat? Ja, vorige week, ik zei het nog, toen hadden we de XXL-klassieker van de Beatles, Hey Jude. Naar mijn weten nog steeds de enige zo'n beetje hele lange plaat van de Beatles. En dit was er weer een korte. 3 minuutjes. Get Back dus. Vorig jaar aanwezig. Nou, toch een beetje richting de uitgang aan het gaan hoor. 987. Maar wel al jarenlang present in de lijst. Nou, dat zijn platen die je veel tegen gaat komen de komende 2 uur. Platen die je kunt vinden in de Drentse Duizend van vorig jaar. Of in een van die andere jaren. Dat is het mooie. We putten uit 5 jaar. Maar ook heel veel platen die gewoon al sinds jaar en dag erbij zijn en erbij blijven. Ligt allemaal aan jou. Jij stelt de lijst samen natuurlijk aan het einde van het jaar. En dan tussen kerst en oud en nieuw, dan draaien we alle 1000 voor je af. En dan komt er altijd weer een mooie, verrassende lijst uit. Zometeen springen we weer eens even op de fiets. We gaan verder waar we gebleven waren. En dat was Limburg natuurlijk. Nou, dan kunnen we eigenlijk maar 1 kant op. Want Gelderland zijn we al geweest. Oftewel, we gaan zo naar Brabant. Naar Alain Clark op Drenthe. Oh.

0: Queen, natuurlijk een van de, ik mag bijna niet zeggen, hofleveranciers van de lijst, heel vaak te vinden. Waaronder met deze Queen en It's a Kind of Magic. Daarvoor ook nog Alain Clark samen met zijn vader, Father and Friend.
1: Rondje Nederland.
0: We zijn deze zomer op de fiets. We fietsen door de lijst heen en doen dan alle provinciën aan die in de lijst te vinden zijn. Nou, gelukkig zijn dat er minimaal 12, dus we hoeven er niemand uit te sluiten. Vorige week waren we in Limburg. Toen hebben we natuurlijk Rowan Herzen gedraaid. Of nou ja, natuurlijk. Ja, er zijn genoeg goede Limburgse artiesten. Maar we gingen voor Rowan Herzen en Limburg. En deze week zetten we in Brabant. Nou, heb

Ik de muziekbaas een beetje lief aangekeken en gezegd van joh, kunnen we misschien iets met carnaval doen of zo, weet je wel. Maar helaas is dat niet te vinden in de lijst, dus geen carnaval klassieker die we kunnen draaien uit Brabant. Wat we wel hebben is natuurlijk misschien wel de grootste naam uit Brabant. Zijn naam is Guus Meeuwis. Ja, en dan blijft er nog een vraagstuk over, namelijk welke van al die platen die Guus Meeuwis door de tijd heen in de lijst heeft gehad, ga je dan draaien? Hè? Dat is dan een beetje de vraag. Nou, gelukkig valt het stiekem best tegen hoeveel Guus Meeuwis door de tijd heen erin heeft gestaan. Namelijk met Het is een nacht, Geef mij je angst, Dat komt door jou en dat is hem uiteindelijk geworden, hoe kan het ook anders, deze. Waar we als Drenthe toch ook wel een beetje van houden, omdat we die tekst ook wel een beetje begrijpen. We zijn op fietsen in ons rondje Nederland naar Brabant.

0: Ike, Tina Turner en Proud Mary. Geschreven en ook ooit uitgebracht trouwens door John Fogerty van CCR natuurlijk. Dit is wel de bekendste. Ook gewoon te vinden. Ike en Tina Turner dus.
1: Het ABC'tje.
0: Sorry, ik moet dat even verduidelijken. Te vinden in de Drentse Doezen natuurlijk. Dat is waar je naar luistert. Het beste uit 5 jaar Drentse Doezens. Hier op Radio Drenthe. En wat fijn dat we daar in 2021 mee begonnen zijn. En daar blikken we ook een paar keer op terug. Onder meer in het ABC'tje. Want dan pakken we de lijst uit 2021 erbij. 2023 en 2025. En dan zoeken we de link met het nummer wat we gaan draaien. Ja, dat is simpelweg wat we doen. We draaien voor je dan die platen gewoon even zo achter elkaar weg. Allemaal aan de hand van dit rad. Daar gaat hij. Jawel. Welk nummer gaan we deze week voor je draaien?
1: Nummer 816.
0: Oh. Dat is toch redelijk onderaan. Maar dat wil niet zeggen dat de muziek slecht is, hoor. Vorig jaar op 816 was het... Hey, ik heb het er net nog over gehad. CCR, de gebroeders Fogerty. Down on the Corner stond vorig jaar op 816. In 2023 was het Johnny Cash uit 1969 van het album Live at San Quentin. Hè? Is het San Quentin? Nou, hoe mooi is dat? Van de gevangenis, hè? Dat je het even weet. En in 2021, ik had het er al over, de allereerste editie was ook gewoon Daniel Lohuis present. Hij stond op nummer 1, maar hij stond ook op 816. Met deze, die inmiddels niet meer in de lijst staat trouwens. Volle manen is dit op Radio 3.

keer 816 in verschillende jaargangen. Dit was de plaat die er vorig jaar op stond. Of eigenlijk dit jaar, hè, het lopende jaar. En misschien dat daar dit jaar, ja, nu maak ik het heel moeilijk, hè, wel weer een andere op zou staan. De kans is best aanwezig. CCR hoorde je en Down on the Corner. Daarvoor ook nog Johnny Cash en Daniel Loos. Allemaal dus op plekje 816 in het ABC'tje van vandaag. Zometeen, maar eens even een blik werpen. Ja, met Loos eigenlijk al gedaan. Maar in de Streekkist, dan pakken we er weer een mooie plaat uit die we centraal zetten. Gewoon om even aan je te laten horen. Ja, en dit jaar wel, of deze keer wel een hele, hele bijzondere. Welke dat is, dat hoor je na Paul Simon. Dit

0: Paul Simon en Graceland op Radio Drenthe. We gaan naar de streekkist.
1: De streekkist.
0: Gevuld met allerlei platen die te vinden zijn in de Drentse Doezend met het label Uit de Regio. Nou, de volgende plaat is dat zeker. Vorig jaar was natuurlijk een beetje een vreemde Drentse Doezend. Omdat die ook wel een beetje in het teken stond van het overlijden van René Karst. Hij overleed redelijk vlak voor de stemweek van de Drentse Doezend. En werd dus in de Drentse Doezend ook heel erg geëerd. Kijk, normaal gesproken stond hij sowieso al regelmatig erin. Maar vorig jaar even dubbel zoveel. En dat betekent ook dat platen die al redelijk hoog stonden, en dan heb ik het er zeker over deze, die stond op 60, 54, 26, nog even een extra setje kregen. En dat gebeurde dus ook. En hoe mooi is het dan dat ik op een dag als vandaag uit de streekkist dan een plaat kan pakken van René Karst. Vriend, gewaardeerde collega, maar vooral natuurlijk ook gerespecteerd zanger. Echte troubadour. En dit is toch wel een plaat waar het misschien allemaal wel weer een soort van opnieuw mee begon. Toch? Een van de grotere hits dat hij echt bij het grote publiek landde. Tenminste, dat is wel een beetje hoe ik deze herinner. Vorig jaar op 6 in de Drentse Doezend. En vandaag nog een keer op je radio in de streekkist. Het is René Karst en Atje voor de sfeer. Ook leuk als je trouwens op de camping zit.

Een van de grootste, dan wel niet de grootste hit van Coldplay. Natuurlijk ook gewoon te vinden in de Drentse Duizend. Viva la Vida heb ik het dan over. Terwijl die maar 3 weken op nummertje 1 stond in 2008 in de top 40. Maar als je zegt Coldplay, dan zeg je vaak wel Viva la Vida. Hè? Dat is wel gewoon een beetje hoe het werkt. Zeker. Als je zegt de Eagles, dan zeg je vaak Hotel California. Maar ze hebben natuurlijk veel meer hits gehad. Waaronder deze die ik nu voor je ga draaien. En dit is een beetje zo'n wel eens niet eens plaats. Heb je er meer van in de Drentse Duizend? Eén jaar staat hij erin. Dan weer niet. En dan weer wel. Ik hoop dat hij er dit jaar gewoon nog een keer in staat. Zou dan voor de tweede keer op rij zijn. En dat zou dan voor het eerst zijn. Ik kan hem in ieder geval nu voor je draaien op Radio Drenthe. De Eagles en One.

0: hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloon.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
10: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
12: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
20: vakantie!
19: ANWB en gaan.
21: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
22: Cute.
21: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut

0: Doemaar en Smoorverliefd.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Ik weet nog dat ik... Vroeger toen ik door de LP-collectie struinde van mijn ouders. Toen zaten daar twee bands best wel vaak in. En dat zei mij allemaal helemaal niks. Hoor. Ik was denk ik, nou laat ik zeggen 10 of zo. Zoiets. Misschien nog wel jonger. En er staat dan in Drukwerk. Er zat er heel veel in Drukwerk. En Doe Maar heb ik ook een paar van gevonden. En door de jaren heen werd Doe Maar natuurlijk steeds bekender ook voor mij. En ben ik het steeds meer gaan waarderen. Waaronder deze Smoorverliefd. Leuk om voor je te draaien. Ik moet daar wel bij de kanttekening plaatsen. Dat hij blijkbaar niet meer zo gewaardeerd wordt door jou aan de andere kant van de radio. Want al 2 jaar op rij staat hij gewoon niet in de lijst. Nee, hoe kan dat nou? Nou ja, je had er waarschijnlijk wel een goed alternatief voor. Maar ik raad je wel aan om er weer op te gaan stemmen hoor. Want zo'n plaats als Smoorverliefd, die hoort toch gewoon in de Drentse Doezend te staan. Maar goed, dat is met zoveel platen. Zoveel platen die erin horen te staan natuurlijk. Waaronder de platen die ik zometeen ga draaien in de jukebox. Daar heb ik weer een mooie link gevonden. En die halen we even naar voren toe. We hebben ook een XXL-klassieker weer en een eendagsvlieg. Oftewel, ook wel een plaat die misschien wel erin hoort. Of misschien bewust wel nooit meer terug is gevonden in de lijst. Wie zal het zeggen? Jij aan de andere kant van de radio. Want jij hebt de macht in deze lijst. En de macht heeft bepaald dat Sommieu met deze plaat uit 2022... ook sinds 2022 te vinden is in de Drentse Doezend. Dank je wel daarvoor. Dit is Multicolor.

0: Force en Light My Fire.
1: Het beste van de Drentse duizend. De jukebox.
0: Tijd voor onze mooie jukebox. Grote jukebox. Gevuld met heel veel platen. In de jukebox natuurlijk ook ontzettend veel platen van Mooi Wark. Want die staat, nou ja, laten we zeggen, nogal vaak in de lijst. Natuurlijk op nummertje 1, hè, met de doodse stilte. Maar van Mooi Wark zijn ook nog heel veel andere platen te vinden. En ook best wel veel daarvan zijn samenwerkingen. Nou, en dat is nou net de link in de jukebox van vandaag. En die samenwerkingen, die, nou, we hebben een paar goede hoor uitgezocht. Nee, twee stuks in totaal die ik voor je heb. De eerste samenwerking is samen met Siep. Siep van de Ploeg natuurlijk, van de Kast. Het album Alent for You uit 2014 van Mooi Wark. Daar staat deze plaat op en die heet natuurlijk Uit het Noorden. Die ken je, stond vorig jaar op 290 in de Drentse Duizend. En is ook al gewoon 5 jaar lang op rij van de partij. En de plaat die ik zo meteen als eerste voor je heb is een wat nieuwere samenwerking. Die kwam namelijk uit in 2024. Stond ook sindsdien in de lijst, dus 2024.

twee verschillende tijden. Qua wanneer het uitkomt, 2014 en 2024. 10 jaar zit ertussen. En ook twee echt compleet verschillende platen. Maar allebei hebben ze wel wat. Deze Mooi Wark met Siep van der Ploeg uit het Noorden. En daarvoor ook nog Mooi Wark met TikTok Tammo en de Beaten Blues. Ja, en ik had ook nog kunnen kiezen uit bijvoorbeeld de samenwerking met Jason Staal. Want die is ook gewoon te vinden in de lijst. Lig ik toch niet wakker van. Maar ja, die heb ik even gepasseerd voor dit keer. Zometeen een plaat die ik zeker niet kan passeren. Want die is heel, heel, heel erg lang. Een echte XXL klassieker komt eraan. Maar eerst eens even iets heel anders. Deze staat er ook gewoon in. Matthias Reim. En verdampt, ik liep dich.

0: genoeg Duits te vinden in de lijst, hoor. Eerder heb ik ook al eens een keer gedraaid. Helene Fischer natuurlijk. En deze Matthias Reim, die hoort er ook gewoon bij. Verdammt, ich lieb dich.
1: Het beste van de Drentse duizend.
2: XXL Klassieker.
0: Tijd voor weer een lange plaats. En deze artiest, Meatloaf genaamd, daar had ik er wel meer van kunnen kiezen als XXL Klassieker. Wat dacht je van Paradise by the Dashboard Light, hè? Two out of three in bed. Of You took the word right out of my mouth. Bad out of hell had ik kunnen kiezen. Zijn allemaal best wel hele lange platen, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb gekozen voor een van die andere platen van ze die te vinden is in de Drentse Duizend. Want ja, weet je, ze staan er wel veel meer in natuurlijk, hè. Zo is het ook. Dus ik had gewoon echt alles kunnen kiezen. Maar ik ben gegaan voor I'll do anything for love, but I won't do that. Ook ooit gewonnen trouwens, een Grammy, hè? Voor dit nummer. Voor Best Rock Vocal Performance. Dat is een hele mooie mond vol. En een mooie plaat ook.

Ja, prima keuze. Prima keuze. I'll do anything for love, but I won't do that. De XXL-klassieker van vandaag. Maar ik sluit niet uit dat ik ergens deze maand misschien van Meatloaf nog wel een andere lange plaat pak. Want ja, daar hebben ze er genoeg van. En dan die in de XXL-klassieker gooien. Wie weet. Eerst maar eens hele andere muziek. Want ik weet toevallig dat er best wel fans zijn van dit nummer. Veel mensen die er van houden. Geschreven door Boudewijn de Groot. Dit is het plaat van Hans de Boy. Dit is Annabelle.

0: valt mij best wel tegen eigenlijk. Hoe vaak Ed Sheeran in de Drentse Dozen staat. En vooral hoeveel er überhaupt nog over van zijn. Want dat is er eigenlijk nog maar één. Deze Perfect die ik draaide. En verder Afterglow, Bad Habits en Shape of You hebben allemaal één of twee keer in de lijst gestaan. Ik had bijna dus Ed Sheeran gewoon hierin kunnen zetten.
1: De Eendagsvlieg.
0: Dat is toch niet een term die normaal gesproken geassocieerd wordt met Ed Sheeran als je het hebt over eendagsvliegen. Nou, ik heb het dus ook maar niet gedaan. Nou moet ik zeggen, om nou Boney M te gaan bestempelen als eendagsvlieg is misschien ook een beetje gek. Maar in dit geval klopt het wel, want we hebben dus een eendagsvlieg voor je. Een plaat die na 5 jaar Drentse Dozen, dat we dan maar eens even flink de balans op hebben gemaakt. En hebben geconstateerd dat er heel veel platen zijn die er één keertje in hebben gestaan in de lijst. En daarna niet meer terug zijn gekomen. En in het geval van Boney M is dat ook het geval. Ja. Een beetje een Eurodisco groep, hè? Zo noemen ze dat dan. Ja, Boney M. Met de plaat Rasputin, waar later nog een remix van is gemaakt. Wat ook weer een hele grote hit werd. Maar het origineel heeft dus 1 keer in de lijst gestaan. En nou, dat was in 2021. Dat is dus ook al echt wel eventjes geleden. En ik kan jou vertellen waar die toen stond. Op 495. En dat is best gek. Want dat betekent dat je dus van halverwege de lijst compleet bent verdwenen. Dus van best wel redelijk veel stemmen naar best wel heel weinig stemmen. Oftewel niet genoeg stemmen om in de lijst te komen. Boney M staat trouwens nog wel in de lijst. Met Rivers of Babylon natuurlijk. Vorig jaar op 425. Maar zowel Rasputin als The Little Drummer Boy hebben allebei maar 1 keertje in de lijst gestaan. En zijn dus eigenlijk eendagsvlieg. Nou, dat is ook wat. Misschien dat hij dit jaar terugkomt. Al dan niet solo, al dan niet in een soort remix variant of zo. Dat kan natuurlijk ook altijd. Eén ding is zeker, als zijnde eendagsvlieg heeft hij het wel verdiend om even op de radio te komen in het beste uit de Drentse Dozen. Ook al is het dan misschien niet het beste uit de lijst.

van die artiesten waarvan je het jammer vindt dat ze niet meer zo actief zijn. En dat is voor mij bij deze zeker het geval. Suzanne en Linda Kannegieten, wat vind ik het jammer dat ze geen muziek meer uitbrengen. Althans niet op mijn radar. Want ik geniet eigenlijk wel van hun singles. Waaronder deze, Leave the Light On, vaste waarde in de Drentse Duizend, vorig jaar op 701. Nou, misschien dat ze nog verrassen dit jaar, weet je wel, dat ergens in de loop van het jaar ineens een plaat uitkomt of zo. Maar ik verwacht het eigenlijk niet. Het is de ene laatste van het beste uit de Drentse Duizend, want ik heb er nog één voor je en dan maak ik plaats voor Ruben Koren met de Ziso Zaterdagshow. Ga ervan genieten. Net als van deze, de Time Bandits op Radio Drenthe. I'm special.

0: Magazijnen Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designen Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
11: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
12: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Radio Drenthe.
0: De Zizo Zaterdagshow.
8: Met Ruben Koren.

0: Dat is waar deze over gaat, van Fleetwood Mac.
1: Dit is Radio Drenthe.
2: De Ziso Zaterdagshow.
0: Ja, Drenthe, een heel hartelijk goedemiddag. Het is een nieuwe maand. 1 augustus is daar. Het is een nieuwe Ziso Zaterdagshow op Radio Drenthe. Fijn dat je erbij bent. Een zaterdagmiddag die volgt na een week waarin onder meer bekend werd dat speelstad Oranje onder de hamer gaat. Ja, dat is toch mooi nieuws, zeg. Ik weet niet wat jouw ambitie is in het leven, maar je zou in theorie gewoon eigenaar kunnen worden van een legendarisch attractiepark. Ik weet niet of de botsauto's nog werken eigenlijk. Geen idee, maar op 22 september, als je erbij wil zijn, dan moet je die in je agenda zetten. Want dan begint de veiling om 11:30. Deze week sprak Judith in de ochtend met de veilingmeester van die veiling. En die vertelde ook dat het echt in 20 minuten gedaan kan zijn. Dus nogmaals, als je interesse hebt in speelstad Oranje, dan moet je 22 september 11:30 in ieder geval in je agenda zetten. En dan niet last minute even naar het toilet gaan, want dan kan je er zomaar naast zitten. Goed, op rtvdrenthe.nl lees je vandaag een prachtig artikel overigens over de beginjaren van speelstad Oranje. En in dat artikel komt ook Jos Juurlink naar voren. Ja, die was als het ware de burgemeester van speelstad Oranje. Echt mooi om te lezen. Een stukje achtergrond over dat legendarische park. Nou, het is vandaag zaterdag. Voor mij persoonlijk ook wel de zaterdag voor een hele grote dag. Want volgende week vrijdag ga ik trouwen met mijn verloofde Charlotte. Ik heb dat al veel vaker laten vallen op de radio. Ja, het houden we nou eenmaal bezig, zo is het ook. Heel lang zijn we eraan toe aan het leven. En dan nu duurt het ineens nog minder dan een week. Dat is wel heel erg leuk. Alles is geregeld. Ja, nu zijn we vooral aan het hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn. Ik heb een persoonlijk lijntje met Roland van der Zwaag, onze weerman. Ja, dat is mooi, die houdt mij een beetje op de hoogte. En die zei eerder deze week, vooralsnog gematigd zomerweer op deze dag. Betekent dus een zonnetje met wolken. Middagtemperatuurtje rond de 23 tot 24 graden. In de avond 20 tot 21 graden. En een kleine kans op een bui. Ik zal net nog eventjes de laatste weerberichten bekijken. Dat is eigenlijk het enige dat ik doe de hele dag door. De weerberichten refreshen. Nou, op dit moment weercijfer 10 volgens een grote weerwebsite. Volgende week vrijdag. Met een klein wolkje en een gevoelstemperatuur van 25 graden. Dat is heerlijk. Verder ben ik, as we speak, ook bezig met de laatste voorbereidingen. Nog naast dat hele weerverhaal. Ik ben namelijk mijn schoenen aan het inlopen. Ik heb natuurlijk een prachtig pak gekocht. En daar heb ik ook speciale schoenen bij laten maken. Ja, die moet je dan even inlopen. Ik denk, ja, waar ga ik dat nou doen zonder dat Charlotte dat meekrijgt? Ik denk, weet je wat, ik neem ze gewoon mee naar de studio op zaterdagmiddag. Het is hier vrij rustig in het pand. Dus ik kan hier wel redelijk ongezien op die nieuwe schoenen lopen. Het enige wat ik wel moet doen is zorgen dat ik een beetje buiten beeld blijf. Hè? Want ja, er hangen natuurlijk allemaal camera's in de studio. Straks moet ik ook Tientje of Tombola spelen. Ja, dan is het wel zaak dat ik een beetje buiten de webcam blijf. Maar goed, dat is dan de enige moeilijke opdracht van deze middag. Volgende week vrijdag dus die bruiloft. Daar heb ik heel veel zin in. Bijna net zoveel zin als de komende 2 uur waarin ik lekker radio mag maken. Want tot 4 uur is dit de Ziso Zaterdagshow op de radio. Ik ben ook benieuwd hoe jij deze zonnige zaterdag beleeft. Kom maar op, stuur je berichtjes op 0592 33 1188. Vind ik gezellig. Wees welkom.

Huey Lewis, The News Stuck With You. Jealous Love ervoor, dat is een nieuw liedje van het album Foreign Tongues van The Stones. Zometeen speel ik een nieuwe ronde van Tientje of Tombola, want dat doen we ook gewoon op de mooiste dag van de week. Dat vind ik niet zelf hoor, dat vindt Bluff. Hoor maar eens in dit liedje.

0: The Monkees. En Daydream Believer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ja, ook op zaterdag maak je kans op mooie prijzen in Tientje of Tombola. Werkt als volgt. Ik stel je zometeen een vraag. Als jij het antwoord op die vraag weet, dan kun je het laten weten op 0592-331188. Kom je dan in de uitzending met het goede antwoord, dan spelen we Tientje of Tombola. Dan geef ik je eigenlijk een keuze. Ik kan meteen een tientje naar je overmaken. Dan is het spel voorbij. Maar je kunt ook zeggen, nou weet je wat, ik ruil dat tientje in voor een gokje op de tombola. Dan loop ik hier naar de andere kant van de studio. Er staat een groot kauwgomballenautomaat. Die is gevuld met balletjes. En in die balletjes zitten prachtige prijzen. En dan draai ik voor jou dus een prijs uit de tombola. Dat is hoe het werkt. En het leuke daaraan is dat het een helikoptervlucht voor twee kan zijn. In het geval van de hoofdprijs. Maar het zou ook bijvoorbeeld een stickerpakket of een sleutelhanger kunnen zijn. Dus ja, ergens daartussen zit dan vaak de prijs. Dat is een beetje de gok die je waagt. Maar goed, eerst maar eens die instapvraag. Als je mee wil spelen, weet jij het antwoord op de volgende vraag. In welk dorp worden inwoners strontrokken genoemd? Dus in welk dorp worden inwoners ook wel strontrokken genoemd? Dat is geen heel complimenteus verhaal, maar het is echt zo. Als je het weet, 0592-331188... In welk dorp worden inwoners ook wel strontrokken genoemd? 0592-33-1188 als jij zin hebt om een spelletje te spelen op de radio zometeen. Kom maar op.

0: Radio Drenthe. Stiekem gedanst. Het is tijd voor een spelletje.
1: Vriendje of tombola.
0: En dat speel ik vandaag met iemand buiten de provinciegrenzen. Dat vind ik leuk. We zijn waarschijnlijk luid en duidelijk te ontvangen in Apeldoorn. Dag, Freddy de Weert.
2: Hey Ruben, goedemiddag.
0: Nou, wat leuk zeg, om iemand uit Apeldoorn te spreken. Nou, het zal niet via de FM zijn, ga ik vanuit.
2: Nee. Ik ga via de televisie.
0: Via de televisie, wat leuk zeg. Maar je woont in Apeldoorn. En hoe kom je dan bij RTV Drenthe uit?
2: We kijken heel veel RTV Drenthe. En we gaan ook vaak naar Drenthe toe. 15 jaar geleden zaten we een paar jaar op de camping in Hunsdal in Borgen.
0: Prachtig. Oh ja, kijk. Nou, dan komen we een beetje in de buurt van waar we zo meteen moeten zijn. Als het gaat om het spelletje. Maar goed, RTV Drenthe dus nog geregeld te vinden. Dat is leuk. Dat horen we, horen we graag, Freddy.
2: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: En verder ook een fijne dag deze zaterdag. Hoe is het in Apeldoorn?
2: Ja, lekker rustig. Het is lekker warm weer. Dus,
0: ja, toch? Ja, wel iets behapbaarder dan de afgelopen dagen. Hè? Ja, het is eigenlijk wel, wel lekker zomerweer. Heerlijk om te fietsen bijvoorbeeld.
2: Goed te doen.
0: Ja. Goed, we gaan naar die instapvraag. Want je zit natuurlijk midden in Tientje of Tombola. Ik stelde net een vraag op de radio. Die ga ik nog een keer voor je herhalen. In welk dorp worden inwoners ook wel strontrokken genoemd?
2: Ja, dat is het dorp Borger.
0: Ja, dorp Borger. Wist je dat dan ook zo? Of heb je dat toch even om moeten zoeken?
2: Ja, ik kwam er nog wel bekend voor. Want 14 jaar geleden hebben we jaren op de camping gestaan.
0: Ja.
2: Op Hunsdal. En vanaf die tijd, en dat is ook Borger, hè. Dus,
0: je voelt je een klein beetje strontrok.
2: Ja, een klein beetje wel, ja. Ja, we hebben er zeker een jaar of 12 gestaan daar. Dus,
0: oh, wat leuk zeg. Camping Hunsdal, mooi. Nou, prachtige omgeving natuurlijk daar.
2: Ja, zeker.
0: Dus, is Apeldoorn natuurlijk ook prachtig, hè?
2: Deze omgeving is ook mooi.
0: Veluwe, hoop groen. Ja, zeker.
2: Ja.
0: Goed, dat tientje is in de pocket. Die kan ik in principe naar je overmaken. Maar ik geef je altijd de keuze. Je mag ook zeggen, nou doe mij die tombola maar. Dan, daar zit natuurlijk een prachtige prijs in. En dan gaan we daarvoor spelen. Wat kan ik voor je doen?
2: We doen tombola.
0: Voor de tombola toch wel, hè? Nou, dat is fijn.
2: Ja, is.
0: Dat is fijn, dan zeg ik dit. Ik moet even dat altijd in mijn eentje doen. Dat is verder irrelevant hoor. Maar dan doe ik even zo en zo. Dan zijn we dit. Dan maak ik een wandelingetje op mijn trouwschoenen, dat zie je niet, want die blijven vast goed is buiten beeld.
2: Ja, ik zie niks.
0: Nee, ja, ik moet ze even inlopen. Dat schijnt toch handig te zijn. Tot op heden gaat dat goed overigens. Ik heb ze een uurtje aan inmiddels. Okay. Goed, dat is weer een heel ander verhaal. Dat trouwen van mij. Ik praat er graag over, dat merk je. Er komt een balletje uit, die is geel met oranje. Nou, op zich een prima kleurcombinatie. Dat kan minder, leert de ervaring. Je hebt ook wel eens groen met blauw of zo. Dat is toch, ik zeg al, degene die balletjes in elkaar knoopt, die heeft weinig verstand van smaak.
2: Ja.
0: Maar daar gaat het niet om. Ik heb het briefje inmiddels uit het balletje gepuzzeld. Dan heb ik de andere microfoon weer in mijn handen. Dan heb ik alle knoppen tot mijn beschikking. Dan druk ik nog eventjes hierop. Ja, nogmaals, ik sta het allemaal in mijn eentje te doen vandaag. Dus het is een beetje improviseren. Nou, dit is, goed, het is maar de vraag. Ik hoop dat je er blij mee bent. Heb je nog een cd-speler thuis?
2: Ik heb nog wel een cd-speler.
0: Nou, dat is mooi, want je wint een trektocht-cd.
1: Gefeliciteerd!
0: Ja, moet ik misschien even uitleggen wat een trektocht is, of weet je dat wel?
2: Ik neem aan met een huiskar of zo, of niet?
0: Nee, jaren geleden deden dat hier op RTV Drenthe. De trektocht, dat was echt wel een befaamd concept waarin de presentatoren van RTV Drenthe eigenlijk door heel Drenthe wandelden. En daar deden dan een verslag van op radio en televisie. En dat was altijd ontzettend leuk. En daar horen ook liedjes, daar hoort muziek bij. En dat is allemaal op een cd gezet. Waaronder ook van Daniel Looijs trouwens. Dus dat is echt wel kwalitatief. Dat is niet de minste. Dus ja, die gaan we naar je opsturen.
2: Oké, hartstikke leuk.
0: Helaas niet de gedroomde helikoptervlucht die als hoofdprijs in de tombola zit. Dat is jammer voor jou, maar voor iedereen die na jou komt natuurlijk toch wel goed nieuws.
2: Ja, precies. Die hebben dan nog de kans. Hè?
0: Freddy, ik vond het een genoegen je te spreken. Ik wens je een mooie zaterdag daar in Apeldoorn.
2: Ja. Oké, dankjewel. En succes met de uitzending verder.
0: Ja, dankjewel. Dag.
2: Oké, groetjes.
0: Ah, leuk zeg. Freddy uit Apeldoorn. En de Doobie Brothers nu op de radio.

Bazaar T-Cento. Daarvoor nog Listen to the Music van de Doobie Brothers. En daarvoor sprak ik met Freddy, Freddy de Weert uit Apeldoorn. Wat leuk zeg, om die te spreken op de radio. Die luistert vaak naar Radio Drenthe. En dat horen we natuurlijk ontzettend graag. Want ook buiten de provincie ben je meer dan welkom in het prachtige Drenthe. Dan tijd voor nieuwe muziek van Aniek. Aniek van Buzek komt uit Meppel. Heeft gisteren een nieuw liedje uitgebracht. Die heet Smoke en hoor je nu op de radio.

Ah, goed hè, nieuwe muziek van Aniek uit Meppel. Je hoorde Smoke. Zometeen na 3 uur ben ik bij je terug. Uiteraard met een belletje naar Schoonhort. Oh nee, dat is niet waar. Oeh, wat zeg ik nou? Dit is vloek in de kerk. Bargen Kompas. Daar woont William Bossong. Iedere zaterdagmiddag bel ik met hem in Bellen met Bossong. En ik ga een prachtig mooie dag van Loïs draaien. En even voor 3 heb ik deze nog voor je. Dit is...

0: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Ze zijn er weer.
4: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
14: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Ze zijn er weer.
4: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek.
15: zachtfruit.nl.
16: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
17: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
16: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
18: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Schepp-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
19: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
21: Radio Drenthe.
22: De Zizo Zaterdagshow.
21: Met Ruben Koren.

ben geneigd te zeggen een van de mooiste van de Lohuis. Maar ja, hij heeft zo onvoorstelbaar veel liedjes gemaakt die allemaal een van de mooiste zouden kunnen zijn. Dat ik me niet waag aan die uitspraak. Je hoorde hem in ieder geval op de radio met prachtig mooie dag. Nou, qua titel in ieder geval toepasselijk op een dag als deze, waarin het heerlijk zomerweer is. Niet te warm, klein briesje af en toe en een fijn zonnetje. Ik reken het goed. Deze dan van de Beach Boys, die hoor je niet zo vaak op Radio Drenthe. Des te leuker om te draaien. Dit is California Girls.

is weer zo'n andere dan God Only Knows, die overigens ook prachtig is natuurlijk. Deze van The Beach Boys. Dat was California Girls. Zometeen even bellen met William Bossong in een nieuwe ronde van Bellen met Bossong. Naar deze van Suzanne Freek. Dit

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe.

0: natuurlijk redden met Suzanne en Freek. Het prachtige Halverwege. En dit was Eric Clapton en Forever Man. En daarover gesproken...
1: Ellen met Bossel.
0: He is my Forever Man.
2: Hij maakt hem gewoon.
0: Ja. Hey, ik ben niet goed in voetbal. Maar als hij zo voor een open doel ligt, dan kan je niet missen.
2: Dan ben je toch een geweldige presentator.
0: Ja, dat is ongekend. Hè? Ja, joh, dat ze mij in Hilversum nog nooit gebeld hebben, daar begrijp ik ook niks van. Hoor.
2: Nee, maar je moet gewoon hier blijven.
0: Ja, dat is ook waar. William Bossong, een heel hartelijk goedemiddag op deze 1 augustus is het, hè? Nieuwe maand.
2: 1 augustus, ja, nieuwe maand. En, ja, en niet omdat ik om aandacht zit te vragen, hoor, maar 4 augustus ben ik jarig. Dus,
0: oh!
2: Ja, dit is wat een feestelijke week.
0: Oh, wat leuk zeg. Wordt dat nog gevierd in Huize Bossong?
2: Uiteraard. En we houden het simpel met een barbecue, hè. Je weet hoe het gaat.
0: Ja, dat zal wel. Dat wordt gewoon weer gebarbecued.
2: Ja, gewoon barbecue. Ja. Met de jongens en... uiteraard even met de familie. Maar dan moet hij wel vrij zijn. Maar plots denk ik, we zijn weer hard aan het werk deze week. We zitten in een reeks van 4.
0: In een reeks van 4? En die is
2: we zijn donderdag al begonnen.
0: Okay.
2: Hij gaat wel lekker deze week.
0: Ja, dus vandaag en morgen nog. En dan is het even weekend.
2: En dan is het weekend. Dan gaan we even verjaren richting 46. Ik zeg het één keer.
0: Ik durf het niet te vragen.
2: Nee. Dat is hem. Dat is hem.
0: Ik heb iets in de computer gevonden dat... SFX verjaardag kort heet. Ik heb het nog niet geluisterd, maar ik ga het wel voor je instarten. Komt-ie.
3: Dit is speciaal voor jou.
0: Toepasselijk.

0: Nou, die heb je vast te pakken.
1: Die heb ik alweer te pakken. Daar kan ik weer overstoer over doen, Hinterhausen.
0: Ja, huh? Nee, ik vind het altijd fijn om met je te bellen. Je bent druk dus, eergisteren al gespeeld, waar ben je geweest?
1: Ja, wij hebben, Dickie Woodstock ga ik toch even uitleggen. Want dat Dickie Woodstock Festival, dat is een steenwijkenwol. Dat is echt zo'n festival wat al 36 jaar bestaat. Ik heb er wel eens Chuck Berry gezien. Nou, dat zijn de legenden, dat zijn natuurlijk de helden van vroeger, maar... En we staan er natuurlijk zelf ook. En gisteren stonden wij dan in de megatent, of hoofdpodium, of de grote tent, zeg maar. Nou, de tent die was gewoon te klein. Dus dat gaf even een ouderwetse, ik zeg dat, ja, gewoon een goede, even een lekker sfeertje. En we hadden natuurlijk de XXL show, dus daar was Rody Trent erbij en onze vriend Jason Staal. Ja, en dan loopt het net allemaal even wat soepeler en wij hebben genoten, wij hebben weggenomen.
0: Ah, leuk man, hey, Dickie Woodstock, ja, en Steenwijk, dat is sowieso natuurlijk een prachtige omgeving, ligt net buiten Drenthe, ligt een beetje op het drie-provinciepunt, geloof ik.
1: Had bij Drenthe moeten horen.
0: Ja, dat zeggen ze in Friesland ook en Overijssel ook, geloof ik.
1: Ja, volgens mij ook, ja.
0: Het ligt inderdaad net in Overijssel, hoor, maar het is

0: Een beetje op het drie provinciepunt daar.
1: Ja, op het randje. Ja. En dan vandaag gaan we richting de Achterhoek. Ja, en daar is natuurlijk normaal begonnen. Want ik vind het wel grappig. We staan dus op een trekker in Lochem. Ja, en daar is normaal. Ja, we begonnen. Wij zijn natuurlijk wel een beetje liefhebbers van normaal. En wij zijn, dat is ook een beetje een reden dat wij ook een dialect zijn begonnen in 92.
0: Ja.
1: Ja, en dan kan ik eigenlijk niet de laten om de brug te maken natuurlijk naar normaal. Met het nummer Oer het Hart, want dan link de 74. Nee, dat was van 77, maar ze zeiden link de 74 begonnen in Lochem in het open luchttheater.
0: En dat is
1: nou, dan is de cirkel weer rond, vriend.
0: Ja, dan ga ik afronden. Dan wens ik jou alvast een hele fijne verjaardag. Veel plezier vanavond daar in Lochem. Normaal op de radio, want dat is ook de plek waar het voor hen allemaal begon. Ik wens jou nogmaals een mooie dag en tot volgende week, hè?
1: En we spreken elkaar volgende week, hoor.
0: Tot volgende week. Komt-ie nog één keer? Komt-ie? Ja, wow!
1: Ja!
0: Ja, graag gedaan! Oké! Okay.

voor nog de Bossong van de week. Dat was Oer het hart van Normaal. De keuze dus van William Bossong. Ja, ik kies een beetje de liedjes uit, hè, naast dat liedje dus van William Bossong. Maar als jij nog iets wilt toevoegen, kan hoor. Ik heb nog een paar minuten wel over straks. 0592-33-1188. Als ik een mooi liedje voor je kan draaien op de radio. Kom maar op, 0592-33-1188.

0: Man Eater. Daarvoor nog de Zwolse jongens van Higo. Het laatste liedje heet niet als vroeger. Dat is een kleine nuance. Groot verschil. Niet als vroeger van Higo. En daarvoor vroeg ik, joh, is er nog iets wat ik voor je kan draaien op de radio? En daar was Ronald. Dat was leuk, die reageert vaker op de uitzending. En heeft een bijzonder goede muzieksmaak. Dag Ronald.
1: Goedemiddag Ruben.
0: Ja, wat leuk om je een keer te spreken. Je bent altijd lekker betrokken via de app. Dat vind ik ontzettend leuk.
1: Ja.
0: En ik heb je... Nou, ik weet het. Tenminste... Heb ik je al eens eerder op de radio gesproken of niet? Doet er ook niet toe
1: eigenlijk. Ja, volgens mij wel. Dat was met de Drentse Duizend was dat.
0: Oh, ja.
1: Weet je nog, toen die lijst gestuurde, toen hebben we elkaar nog gesproken.
0: Ja, ik zeg al, je hebt een goede muzieksmaak. Dus dan kom je op dat soort momenten kom je wel bovendrijven natuurlijk.
1: Ja, dankjewel. Ja.
0: Hoe is het ermee, Ronald?
1: Ja, goed hoor.
0: Ja, vertel eens, deze zaterdag heeft hij nog iets moois gebracht?
1: Nee, ik heb een heel rustig aan gedaan, dus... Ik ga lekker op de bank, ik ga naar jou kijken en ik had nog wel moest wat spul opruimen en verder heb ik eigenlijk niet te veel gedaan. Dus,
0: heerlijk toch? Het is zaterdag, hè?
1: Ja, daarom vind ik ook. En ik werk maar 3 dagen meer, dus dat is ook wel lekker. Dus,
0: 3 dagen, helft van de week aan het werk, de andere week, andere helft gewoon tijd voor jezelf.
1: Ja,
0: oh, fijn,
1: dat is wel
0: zeg.
1: Lekker. Ja, joh.
0: Wat goed, en ik vroeg, kan ik iets voor je draaien? Jij stuurde een liedje in. Ja, ik moet dan altijd wel even graven van hoe klinkt het ook alweer? Ik heb natuurlijk de computer voor mijn neus, dus ik kan het dan ook even erbij pakken en luisteren. Ja, het is een liedje dat je niet per se dagelijks hoort. Hoe kom je er zo bij?
1: Nee, volgens mij is het ook nooit een grote hit geweest. Ik weet ook niet meer welk jaar als die was, maar ik weet niet of jij dat weet, maar...
0: Ik ga het ondertussen opzoeken, dan doe ik net alsof ik het weet, goed?
1: Oké, heel stoer. Nee, gewoon, ik heb dat gewoon met liedjes, dan heb ik het gewoon in mijn hoofd zitten en denk van, nou, dat is dat. Dus, ik ben vroeger door mijn broer opgevoed, die was discjockey, dus ik hoorde alle nieuwe plannen en alles, dus...
0: Wat leuk zeg, dus je bent een soort wandelende muziekencyclopedie geworden, eigenlijk door je broer.
1: Ja, op mijn werk was er altijd een man die kwam altijd bij mij en die vertelde van, Ronald, wat voor nummer is dit? Ronald, wat voor nummer is dit? En oh, ja. mijn chef die noemde me toen altijd van, hey, je bent net Google.
0: Ja, een soort Shazam, weet je wel, dat ding die je muziek herkent. Lachen zeg.
1: Ja.
0: 1981.
1: Nou, kun je nagaan. Maar het is voor mij nog een hele grote hit geweest, volgens mij, man.
0: Nee, maar wel des te fijner om dat dan eens te horen op de radio. Want welk liedje mag ik voor je draaien?
1: Je mag Billy Bremner draaien met Loud Music in Cars.
0: Ah, vet zeg. Ga ik doen. Ik wens je een mooie dag, Ronald. Leuk om je weer gesproken te hebben.
1: Ja, jij ook.
0: En blijf rustig reageren. Dat vind ik hartstikke leuk.
1: Ga ik doen.
0: Doeg,
1: en succes, hè.
0: Dankjewel. Hoi.
1: Doei.

Billy Bremner. Loud music in cars. Nooit echt een hit geweest, zei Ronald terecht net toen ik hem sprak. Het was een liedje van zijn keuze en leuk om te draaien. Dus Ronald, nogmaals veel dank. Abba zometeen, Summer Night City naar deze

Summer Night City op Drenthe. Het is bijna 4 uur. Zometeen na 4 uur krijg je het weekend van Drenthe. De beste liedjes non-stop. Onder andere Bruno Mars, maar ook Tracy Ullman en Leon Moorman krijg je straks. Ik wens je vanaf hier een heel fijn weekend verder. Geniet van de zon. En maandagochtend ben ik er weer samen met Judith. Leuk zeg. Dan doe ik het nieuws en zo. Nou goed, tot dan. First Aid Kit nog. Dit is Master Silver Lining.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends. Klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
9: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
12: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominGouda.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Radio Drenthe.
19: Het weekend van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
0: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg, na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
13: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al.
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Radio Drenthe.
18: Het weekend van Drenthe.

0: maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorden. Museumkoevoorden.nl.
5: Radio Drenthe.
6: De avond van Drenthe.

0: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
3: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Drenthe.
5: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: after midnight.
1: Deze zomer spelen we het weer.
2: Vriendje of tombola.
1: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een recordaantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. En de kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht. Boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs, tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.